dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel en goedemorgen allemaal. 6:01, daar zijn we. Het is donderdag 30 juli. De ochtendshow van deze donderdag die gaat beginnen. En je mag je melden, je mag je even laten horen in onze inbox. Vinden we altijd leuk. Even een berichtje van je te ontvangen in de NPO Luister-app. Ik heb 1 melding van de ANWB. Dat betreft een ongeluk op de A27 Breda-Gorkum tussen Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Daar is de weg dicht. Je kan het beste omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en dan vervolgens de A59.

0: nou niet gek.
1: Maak me nou niet gek. Wij gaan hem weer even doen. We gaan hem even peilen.
2: Hard.
1: Wordt het hard of wordt het zacht? Waar heb je het meeste zin in? Misschien heb je wel zin in een zacht liedje. Dat je denkt, nou even rustig opstarten. Ik heb een plaknachtje gehad. Het was bloedverziekend heet op de kamer. Bij mij wel in ieder geval. Dan ga je misschien wel voor Jan Smit en John Denver met Calypso.

Dat was het al. En dit is een mooie uitvoering met Jan Smit. Hoor eens. Lekker meebrullen. Calypso van Jan Smit en John Denver. Dat is de zachte. Daartegenover natuurlijk een harde. En die is vanochtend van Guus Meeuwis. Ik wil...

0: geluid van Guus. Laat het weten. NPO Luister is de app die je kunt en moet gebruiken hiervoor. Het is ook de enigste app om met ons in contact te staan. Dus kom maar door met het woordje zacht of het woord hard.
1: Hey Kleppie, een hele bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, Wouter, ook een hele bijzondere goede morgen. Donderdag, en dan gaat hij weer krientippetje on tour. Krijgt hij een mooie golfbaantje. Hey Marcel.
0: Ja.
1: 20 graadjes boven de snorkel. Uitzonderlijk warm, hè. Maar Marcel, voor de donderdag klapt erin op de breinhaald van de voortak. En zo'n lekkere piratenklappert. Heerlijk. Hey, we gaan een golfbaantje. Beetje snoeiwerkzaamheden en water. En dan met gierende bandjes weer terug naar moeders de vrouw. Ja, lekker. Het zwembadje in.
0: Oh.
1: We gaan even naar Casa del Beni. Heerlijk. Clippy, geniet van het weer, hè. Titom, afkruipen en droog zwaaien.

0: eerste van juli. De laatste twee dagen van deze maand en dan duiken we alweer augustus in, jongens. Dat gaat snel, hè? Oi, oi, oi. 17:50 dus. Hopelijk een beetje een goed nachtje gehad. Ben er een beetje ongeschonden doorheen gekomen. Ik weet niet hoe het met Wouter is. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als plakker.
1: Hij viel mee. Nee, prima nachtje gehad.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: Oh, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, bij mij, ik zei het net al, op de kamer was het echt bloedverziekend heet.
1: Och.
0: Ja, maar ik heb een oud huisje en ik lig dus echt, ja, direct onder het dak.
1: Oh, ja.
0: Direct onder het dak. Dus dat heeft de hele dag staan broeien. En toch s'avonds even de raampjes open gehad. Maar het waaide niet zo gisteravond meer. Wel overdag, maar gisteravond niet echt.
1: En het was ook nog steeds best wel aan de warme kant, volgens mij.
0: Vanochtend ook. Ja. Of vannacht eigenlijk.
1: Ja,
0: het is nu pas ochtend. Maar vannacht was het ook warm, ja. Ja. Toch is het raar. En dat zal ik even gelijk. Ik doe even een vraag opwerpen naar mijn mede-elektrische autorijders. Kijk, ik weet, een accu is een accu. En je... Kijk, als ik hem oplaad, 100%,
1: ja.
0: Dan... en ik doe hem hier ook laden, hè, bij Avrotros. Dus hij hangt nu aan de lader. En als ik zo meteen weer wegrijd, dan kan ik ongeveer... Want ik heb een hybride, dus ik rijd deels benzine en voor de rest elektrisch. Dan kan ik dus 60 kilometer ongeveer rijden. Nou, dat is mooi. 60 kilometer, die heb ik toch maar weer.
1: Prima.
0: Maar ik heb hem dus vannacht ook opgeladen. Want dat doe ik dan in mijn mooie dokken, doe ik dat ook. Maar dan rij ik maar 50 kilometer. Dan is hij leeg.
1: Oh,
0: dat doen accu's sowieso. Dat weet ik. Dat is algemeen bekend hoe warm en hoe koud het is. Ik snap dat het heeft met temperatuur te maken. Best wel een verschil. Dat is 10 kilometer. En dat op relatief weinig kilometers in principe.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik van ja, dat ligt aan temperatuur. Nou was het afgelopen nacht, was het dus wel warm.
1: Dat zou je zeggen.
0: Onder de motorkap is het niet veel afgekoeld, zeg maar.
1: Nee.
0: Dan zou je zeggen, misschien tik ik eens een keer iets meer aan.
1: Ach.
0: Maar dat doet hij niet.
1: Huh?
0: En dat vind ik dus heel bijzonder. Maar het heeft niks met daglicht te maken.
1: Nee, het is gewoon puur... Dat zou met die warmte dan te maken hebben.
0: Ja. Temperatuur is afhankelijk. Raar, toch?
1: Ja, dat is heel gek.
0: Vind ik gek.
1: Ik snap er niks van. Maar goed, ik heb sowieso geen verstand ervan. Maar hoe jij het nu uitlegt, denk ik.
0: Ja.
1: Dan is het logisch dat als het 's nachts nog zo warm is...
0: Ja, daarom. Ja.
1: Dat je dan verder kunt.
0: Kijk, straks in de winter, snap ik, dan kan ik veel minder kilometers rijden. Dan. Ja, dat is gewoon zo. Ja, zo. Ja.
1: Toch al iets.
0: Ja, pak je verlies, hè, zeggen ze
1: pak
0: dan.
1: Pak je verlies.
0: Ja, ja. Even wat nieuws van vandaag. Het wereldwijde steenkoolverbruik. Dat bereikte vorig jaar een nieuw record. Vooral door een enorm verbruik in China. Ook in Nederland steeg het gebruik van kolenstroom met een kwart. Doordat het minder waaide. Toch leverde duurzame energie wereldwijd voor het eerst meer stroom op dan steenkool. En ik zag gisteren een pushbericht, kreeg ik ergens van een nieuwsdienst. Dat we straks overgaan op... nou moet ik het even goed zeggen. Volgens mij was het zout... Waterbatterijen?
1: Zoutwaterbatterijen?
0: Ja, iets met zout. En dan wordt het zout energie gewonnen. Er wordt even gegoogeld, zie ik. Hij duikt gelijk de laptop in. Iets met zout, zag ik. Denk, hey, dat duurt nog maar even en dan gaan we allemaal over op zout.
1: De revolutionaire zoutaccu is er en belooft een gamechanger te worden.
0: Een gamechanger, ja. Ja, ik heb het goed gelezen dus. Maar niet met water, dus het heeft met zout te maken.
1: Het heeft met zout te maken, ja.
0: Maar wel omdat wij veel zout hebben hier...
1: We hebben ongelooflijk veel zout.
0: Ja, ja. En dat, we gaan rap over op dat zout.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja.
1: Natrium in plaats van lithium.
0: Ja.
1: Ongevoelig voor kou.
0: Ongevoelig voor kou. Nou, had ik het er net over.
1: Ja.
0: Hoezo, nou.
1: Minder zeldzame aardmetalen.
0: Ja, ja.
1: Allemaal
0: positieve voordelen, hoor ik.
1: Allemaal positieve dingen. De kans is groot dat de technologie zich snel verspreidt.
0: Kijk, dat is toch mooi?
1: Ja, nee, zeker.
0: Waanzinnig is dat. Ik vind dat zo mooi. En die technologie, dat altijd maar door blijft gaan. What a time to be alive.
1: Ja.
0: Experts die zien entreegeld heffen voor Amsterdam of Giethoorn niet zitten. In Venetië vermindert die maatregel de extreme drukte... maar in Nederland zou liever worden gekozen voor reserveringssystemen... en een hogere toeristenbelasting. Ah, oké. Okay. Het zou heel raar zijn, entreegeld voor Amsterdam.
1: Ja.
0: Wilt u de stad in, eerst betalen.
1: Ja, dat lijkt me heel gek.
0: Ja, toch?
1: Maar ik vind het voor Venetië ook een rare...
0: Ja.
1: Een raar systeem.
0: Maar dat voelt ook een beetje als attractie dan op een gegeven moment.
1: Nou ja, dat.
0: Ik snap dat het is een toeristische hotspot, maar je moet het niet gaan zien als een attractie.
1: Nee.
0: Het is geen pretpark.
1: Het is zeker geen pretpark.
0: Toch, dat is met Giethoorn hetzelfde. Dat is prachtig over, Giethoorn.
1: Giethoorn,
0: dat is heel... Daar kun je mooi een bootje varen en dan kun je prima aan het water zitten. En in de winter kun je er prachtig schaatsen.
1: Oh.
0: Ja, Giethoorn, op de plassen daar is heel mooi. Tipje mijnerzijds. Oké, jongens, we zijn begonnen voor deze donderdagochtend. Kies nog maar even voor Zacht of Hard, Jan Smit en John Denver met Calypso. Of gaan we voor Guus Meeuwis met Ik Wil Je, Laat Het Weten. Vandaag start de dag zonnig, later wat wolken. Vanmiddag en vanavond dan buien en kans op onweer. Grote temperatuurverschillen, die zijn er wel. 22 graden aan zee en 34 wordt het in Limburg. Is nog lekker warm hoor, tropisch warm, zullen we maar zeggen. Ik hoorde net Paul over de Voortak.

Titanic. Wij willen graag weten, heb je zin in... Ik heb op zacht staan een liedje van Jan Smit met John Denver. De Calypso. Jacques Cousteau. Prachtig liedje. Of heb je

0: voor Jan en John. Of het woordje hart voor Guus Meeuwis met Ik Wil Je. Meeste stemmen gelden, dat lijkt me duidelijk. Gaan we even naar een appje van Robert. Goedemorgen, Robert.
1: Ja, goedemorgen, De Vries. Hou eens Norblaven. Goedemorgen, Wouter. Ja, De Vries, de jakker van hoe? Dat is wat hoor.
0: Ja.
1: De Vries, ik heb ook zo'n elektrisch wagen. Maar weet je waar het ook bij mij mee te maken heeft? Met hoeveel gas als je geeft.
0: Ja, dat weet ik.
1: Hoe meer gas als je geeft.
0: Ja.
1: Of elektriciteit, in ieder geval stroom.
0: Ja, ja.
1: Ja, hoe harder die accu leeg gaat.
0: Tuurlijk.
1: En dan denk je de volgende keer, ja, maar verdomme, de vorige keer ook de 60 kilometer mee. Maar De Vries, dat is zonder turbo Henkie. Ja, dat is nog maar 50 kilometer met die volle accu, met dat gas van hem. Ja, dus hoe zit het in elkaar?
0: Ja.
1: Hé, De Vries, een plaatje, hè?
0: Ja.
1: En dat is van het Bucket Trio, met de petroleumkar. Heb je dank voor het lachen? Al was een machtig goede vakantie. De volgende keer bij ons. En mooi.
0: Mooi. Nou ja, ik heb nog geen vakantie. Ik moet nog een volle week. Wouter die is vandaag wel voor het laatst. Dan heeft hij lekker vrij.
2: Ja, ik heb na vandaag gewoon vakantie.
0: Heerlijk, man.
2: Och.
0: Heerlijk. Ik ga nog even een dikke week doorbeuken.
2: Ja, doe je goed.
0: Ja, geen probleem. Nee, dat, Robert, dit ken ik van het gasgeven. Maar weet je wat ik doe? Ik heb dan 's ochtends, als ik dus hier naartoe rijd, doe ik precies hetzelfde als ik 's middags weer... Of later in de ochtend weer naar Dokkum ga. Mm-hmm. Ik zet de cruise control altijd op 100. Ook doe ik dat 's nachts. Dat is gek, want je mag 130 rijden. Maar ik weet inderdaad, als ik 130 rijd, dan gaat die accu heel snel leeg.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dus ik zet hem dan ook op 100 om zo lang mogelijk profijt ervan te hebben. Dus de omstandigheden zijn hetzelfde. Dus als ik nou 's ochtends later wegrijd of 's nachts, maakt niet uit. Omstandigheden zijn hetzelfde. Ik rij 100, precies hetzelfde, maar toch 10 kilometer minder. En ik snap temperatuur, maar vannacht was die temperatuur niet. En dan denk ik, toch, waar zit dat dan? Wil ik dat graag weten.
2: Nou, ik snap het ook niet.
0: Te nieuwsgierig daarvoor. Dien, goedemorgen. Even kijken, waar is hij? Hier is hij. Dien, hallo.
3: Goedemorgen, Marcel. We zijn er weer bij, hoor. Vanuit het mooie Rotterdam. We gaan weer even een lekker dagje strijden. En voor je het weet, is het weekend.
0: Zeker.
3: Adjo.
0: Ja, en geniet er alvast van als je zover bent. Wim van Dam die is ook aan het aftellen. Die gaat richting de laatste bouwvak die nog moet komen. Dat is regio Midden. Krijgt morgen natuurlijk bouwvak. Heerlijk, Wim. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel. Wouter, clubje, lijnaartje. Zet er wel met iedereen die vergeten bent. 6 boterhammetjes, Marcel. Nog 1 hele lange dag en morgen tot 11:30. Het enige nadeel van morgen is dat morgenmiddag geen balletje gaan halen.
0: Oh.
4: We gaan 11:30 staan we klaar en gaan we barbecuen en een biertje drinken. Ik heb thuis 3 weken bouwvak, Marcel. We hebben 1 week vrij meenbaar door het hele jaar heen. Dus 3 weken maandag lekker naar mijn Maris Turkije met mijn maatje André Hermsen. Heerlijk. 10 dagen leggen, drinken, eten, niks doen. Later, de show must go on.
0: Dankjewel, Wim. En bedankt voor het aftellen, jongen. Want morgen dan wordt er gebarbecued dus. Ah, lekker. Dat doen veel mensen natuurlijk. De bouwvakborrel.
2: De bouwvakborrel?
0: De bouwvakborrel is
2: dat.
0: Is dat
2: een ding?
0: Ja, dat is zeker een ding.
2: Wat goed. Het klinkt
0: dat niet?
2: Wel, nee.
0: De kerstborrel heb je. Je hebt de bouwvak. Ja, dat is hetzelfde. De bouwvak, dan vieren ze dat ze vakantie hebben.
2: Ja, lekker.
0: En dan wordt dat gevierd als je een beetje een goed bedrijf hebt. Je hebt een beetje een goede baas. Dan investeert de baas in de barbecue. Of in een borrel, een bouwvakborrel.
2: Oh.
0: Ja.
2: Wat goed.
0: Ja, eigenlijk. Maar dat wordt heel veel gedaan. Ja, en dan wordt er vaak flink doorgetankt.
2: Ja, terecht.
0: Om te vieren dat de bouwvak is ingegaan. Ja. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Marcel, clubpie. Hé, hey, bijna vakantie. Hé, hey Marcel. Laatste dagje in Amsterdam. Samen met mijn collega. En weet je wat mooi is, Marcel? Hij kent het nummer niet. Amsterdam, Amsterdam.
0: Oh, echt niet?
5: De stad waar alles kan.
0: Ja.
5: Zet hem eens even op, Marcel. Dank je. Yo.
0: Yo, yo. Nou, zo meteen doen we nog wat meer berichten. Je mag ze insturen in onze app. Ook voor de Truckers Track. Want zometeen is het weer tijd over, laten we zeggen, een minuutje of 15, 20. Voor de Truckers Track van vandaag. Dus kom maar door met suggesties in onze app. Gaan we de zachte plaat vandaag draaien, Wouter. Want er ging echt een meerderheid van de stemmen naartoe.
2: Duidelijke winnaar.
0: Mooi hoor. Jan Smit. John Denver. Prachtige liedje over de Calypso. Dat is geen Calippo, hè?

0: Met een normale stekker. Daar zit ook verschil in dus, schijnbaar.
1: Ja, ja.
0: En het scheelt ook hoe zwaarder de laadpaal staat afgesteld qua ampère.
1: Oh.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus hey, je hebt spanning en stroom. Dat zijn twee verschillende dingen. En er wordt de accu dieper volgeladen. Als er hoger qua ampère staat. Oh. Jeetje. Dus 100% is nooit 100%. Daar zit echt verschil in dus.
1: Gek.
0: Ja, dat heb ik ook nooit geweten. En dit is ook mooi. Hidden zegt, Marcel, het bereik van de auto laat zien... dat is een schatting, zeg maar. Gebaseerd op het recente verbruik. Ja, dat wist ik inderdaad ook al. Heb je net een zuinige rit gemaakt... dan schat hij dus meer kilometers in. Maar dus, er kan ook nog van alles meespelen... zoals hoogteverschil, tegenwind. Ja, en wat ik 's nachts heb natuurlijk... maar ik dacht dat het gaat om de andere accu. De lampen staan aan.
1: Ah,
0: dat is
1: ja.
0: overdag natuurlijk niet zo.
1: Nee,
0: tenminste, dan heeft hij het felle licht niet aan.
1: Precies.
0: Ja, dat. Ben ik altijd in de war. Wat is dat? Is dat dimverlichting of stadsverlichting?
1: Oh, dat weet ik niet. Ik haal die altijd door elkaar.
0: Die twee haal ik ook altijd door elkaar, ja. Nou ja, goed.
2: Vroege Vogel.
0: We houden erover op, lieve vrienden. We gaan weer eens even door met het programma. Want we hebben zat te doen. Zometeen namelijk ook de Vroege Vogel. En daarvoor mag je aanmelden voor de laatste keer bij Wouter in de inbox. Wouter, jij ontvangt iedereen, hè?
1: Zeker. Als je je voornaam stuurt in de NPO Luisterapp, dan ontvang ik je. En dan uiteindelijk zou je terug kunnen worden gebeld.
0: Ja.
1: Stuur we iets leuks op en mag je een plaat aanvragen.
0: Ja, je voornaam maar even sturen in de app. Als je het heel graag wilt worden vandaag... dan ga je Wouter maar eens even flink spammen. Dan app je maar een paar keer je voornaam. Wie weet, kom je er zo meteen uit. Vandaag start de dag zonnig. Later krijgen we wat wolken. Vanmiddag en vanavond buien en kans op onweer. Vooral in het zuiden van het land. Grote temperatuurverschillen, die zijn er vandaag ook. 22 graden aan zee. En 34 in Limburg.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Er staat er weer eentje, Wouter. Ach, een te hoog voertuig.
1: Ik zou zeggen, een te hoog voertuig.
0: Ja, er is er weer eentje. De A22, Beverwijk naar Velsen. Tussen Beverwijk, knooppunt Beverwijk moeten zeggen, en Beverwijk ertussenin. Kilometertje aan vertraging, te hoog voertuig dus. De A27, Breda-Gorkum tussen Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Daar is een politieonderzoek gaande. Je kan daar het beste omrijden via de noordkant van Breda over de A58. A16 en de A59, want dit duurt tot een uur of 10 ongeveer. De A50, Os-Arnhem tussen Valburg en Renkum, 10 minuten wegwerkzaamheden. De N35, daar zijn wat technische problemen aan de Salland-Twente-tunnel. Almelo-Zwolle, van Nijverdal naar de tunnel, daar is de weg dicht. En ook de andere kant tussen Nijverdal-West en de Salland-Twente-tunnel, ook daar de boel in de hobbel. Succes onderweg. Zometeen dus Vroege Vogel. Je mag je even melden bij Wouter dus met je voornaam. Wil je het heel graag zijn, dan ga je de boel maar even plat spammen.
4: Gas, yalla, yalla.
0: Hey, gas, yalla, yalla.
2: NPO Sterren NL. De nummer 1 van de zomer.
0: Dat gaan we zeker doen. Gas op de lolly met Nick en Simon. Lippen op de mijnen. NPO.

0: uit Tijuana.
1: Vroege Vogel.
0: Zometeen is het tijd voor de Vroege Vogel. Hier mag je nog even op de valreep even zelf aanmelden. Dus niet een ander opgeven, maar jezelf. Dat doe je met je voornaam even te sturen in de NPO Luister-app. Ja, en onze Wouter die zwaait dus naar vandaag af. Wouter, hey, dan zit jouw... Is het vakantiejob hier?
2: Ja, dat is een soort vakantiebaantje.
0: Beetje vakantie. Maar je komt wel weer retour, toch?
2: Ja, nee, zeker. Ik kom, als ze me nodig hebben, dan bellen ze.
0: Dan bellen ze.
2: En op vrijdagmiddag met Perry gewoon weer.
0: Oh, dat is vaste prik, is dat?
2: Dat blijf ik gewoon gezellig doen met Perry, ja.
0: Leuk.
2: Wel na de vakantie weer, dus.
0: Oké, je gaat eerst echt een paar weken tussenuit.
2: Ja, ik ben heel augustus van de radar.
0: Heel augustus?
2: Heel augustus.
0: Waanzinnig.
2: Ja, dat is top.
0: Augustus. Wat mij betreft de mooiste maand van het jaar.
2: Oh, dat is je zeker weten.
0: Ja, ja. Toch? Augustus, lekker vakantietijd. Mooie dingen doen en herinneringen maken. Dat is het belangrijkste.
2: Ja, nee, ja. Zeker. Ik zit ook nog vol met herinneringen van afgelopen augustus.
0: Wat had jij dan?
2: Toen ben ik ook op vakantie geweest.
0: Ja?
2: En toen met vrienden. Voor het eerst met een club vrienden op vakantie.
0: Ja.
2: En naar Italië geweest. 2 weken ongeveer. Ja, dat was prachtig.
0: Ja?
2: Op een gegeven moment gingen we een soort... watervalletjes bezoeken. Maar vanwege de droogte daar toen, wat toen ook al speelde, was het echt maar zo'n een pistraaltje, zeg maar.
0: Ach.
2: Maar toen zag ik allemaal plassen liggen, wat normaal dus gewoon één stroom rivier is.
0: Ja.
2: Zag ik allemaal losse plassen.
0: Ja.
2: En vond ik zielig, was het allemaal van die kleine visjes in. Ja, die konden dus niet verder.
0: Oh.
2: Dus toen ben ik stenen gaan verleggen.
0: Oh.
2: Een soort van gaan dammen.
0: Ja.
2: Waardoor die plassen met elkaar in verbinding kwamen. Dat die visjes heen en weer konden gaan.
0: Weet je, nou, de dierenvriend hier hoor ik ineens.
2: Maar dat was gewoon bijna... Ik heb nog nooit gemediteerd. Maar ik denk dat het zo ongeveer voelt.
0: Oh?
2: Gewoon een beetje bezig zijn. Ja, het was heerlijk.
0: Stenen. Ja, wat heb je gedaan in je vakantie? Ik heb stenen verlegd.
2: Ja, ik heb een steen verlegd in de rivier. Okay. En we zijn naar de dik waterpark geweest in Italië. Was ook heel vet.
0: Oh, kijk. Dat zijn de betere dingen. Waterparkje. Ja. Oh ja. Even kijken, even wat appies, jongens. Want het is gezellig druk in ons appie. Even kijken, Eelco die is erbij. Die zegt, goedemorgen, Kanjers. Onderweg naar de meldkamer brandweer. Voor de 1 na laatste dienst. Voor de vakantie, groeten van Eelco. Lekker Eelco, Benny, ga je nog weg? Laat het ons eens even weten. Goedemorgen, Mars en Wouter. Fijne dag gewenst, zegt Jelle. Dankjewel, Jelle. Norbert had zich al even gemeld. Altijd leuk, Norbert. Goedemorgen, fijne dag iedereen. Maar dat komt van iemand die heeft een hele gekke nickname. DGSS hashtag 5482AP4. Waarom, denk ik? Hoe is dit? Dit is niet random.
2: Nee, dat is heel gek.
0: Ik weet het ook niet. Hanneke die heeft zich even gemeld. En Henk uit Zoetermeer die zegt, goedemorgen Marcel en Wouter. Zo blij met het internet. Kan jullie hier in Cahors, dat is in Frankrijk, heerlijk opzetten op weg naar Nederland met de vrachtwagen. Prettige uitzending en tot horens. Waar ligt dat in Frankrijk? Want dat is ook een groot land. Cahors.
2: Cahors.
0: Met een SK. Ik zal even kijken. Cahors schrijf je.
2: Gemeente Frankrijk.
0: Nou, dat is ook een plek, zie ik. Aan een andere rivier. Dat is... Oh nee, is onderin is het. Rechts van Bordeaux. Heb je dan last van die... het is boven Toulouse. Heb je dan last van die bosbranden daar? Dat zou niet zo leuk zijn. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Ik had Jesper. Hebben we die al gehoord? Volgens mij nog niet. Jespertje, goedemorgen.
3: Marcelleke Clubpie. Wouter. Ja, mensen, het is alweer donderdag. Nog 2 dagen werken en dan weer weekend. Oh, vandaag weer iets later beginnen. Is niet meer zo vroeg op pad. Nu weer in de auto op weg naar de bouw. Morgen ben ik er niet, want dan heb ik een APK'tje in het ziekenhuis.
0: Oh.
3: Ja, moet ook gebeuren helaas. Ja. Mensen, werk ze voor vandaag. Maak er een mooie dag van. En ciao de bago.
0: Ciao de bago, zo is het. Ja, APK'tje. Eigenlijk zouden we het allemaal moeten hebben. Een APK'tje gewoon 1 keer per jaar. Ja, net als de auto.
2: Ja, het zou best slim zijn. Gewoon iedereen op check langs de dokter.
0: Dat kun je toch wel, je kan het wel kopen, toch? Je kan het wel zelf betalen.
2: Ja, dat
0: bij
2: kan.
0: Klinieken. Maar ik weet niet, wat zou dat kosten, een APK'tje? Een menselijke check.
2: Ja, ik denk dat je daar versteld van staat hoeveel.
0: Dat denk ik ook namelijk. Dat het best veel, maar het is wel goed om te doen. Dat je even alles laat doorlichten.
2: Ja.
0: Of zou je het niet willen weten?
2: Jawel.
0: Wel, hè?
2: Want je kan er maar beter vroeg bij zijn.
0: Dat denk ik ook namelijk.
2: Ja. Ik denk, als je te laat bent, vergeef je jezelf nooit.
0: Nee, precies. Ja. Of je moet levensmoe zijn, dan is het een ander verhaal.
2: Nee, dan is het een beestbekkoper.
0: Ja, Maar dat moet je niet hebben. Dan moet je even met iemand gaan praten. Gerry zegt goedemorgen. Groeten aan Stan in Boksel. Ik zorg wel dat het buiten afkomt. Groeten van Gerry. En Marcelino zegt goedemorgen Marcel en Wouter. Volgend weekend ben ik in Wouter zijn hometown. Lekker naar de vissersfeesten. De
2: visserijfeesten.
0: Ja, ik zou net zeggen. Dat heet vast anders.
2: Ah, visserijfeesten.
0: Visserijfeesten.
2: Daar ben ik weken druk mee.
0: Oh, leuk. Leuk. Ah, nou, Marcelino, alvast veel plezier, man. We gaan even een liedje draaien, want het is tijd voor de Truckers Track. En dat is geworden voor Remco, een liedje. Hij zegt zelf, doe dat liedje maar even van je bent chauffeur, dus geen gezeur. Ah, dat weet ik genoeg, Remco. Dat is namelijk een liedje van Geert de Visser en de Truckstars. En het liedje heet gewoon Chauffeur. De zon.

0: Oh, wie hangt er aan de lijn bij ons?
1: We hebben aan de lijn Thomas uit de Sprangkapelle.
0: Hey, wat leuk. Thomas, goedemorgen.
2: Thomas.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hallo Thomas, goedemorgen. Waar was je?
3: Goedemorgen.
0: Zat je even onder het dashboard?
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, hoor je me wel?
3: Ja, je hebt een beetje vertraging denk ik op de lijn.
0: Doe me even opnieuw bellen, want dit is niet communiceren, dit bord.
1: Even kijken.
0: Ik weet niet, zit hij in het buitenland of zo?
1: Nee, hij was onderweg naar Bladel, was hij aan het vertellen.
0: Nou, daar hebben we geen vertraging
1: zou
0: op de
1: zeggen
0: lijn.
1: Dat daar inderdaad geen vertraging is?
0: Nee, denk ik niet.
1: Misschien dat dit dan even werkt.
0: Dat vast wel.
3: Hoi, met Thomas.
0: Ja, Thomas, goedemorgen. Yes.
3: Goedemorgen.
0: Ja, nu hebben we een directe verbinding. Wat een rare lijn hadden we, Thomas.
3: Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Ik doe er niks geks op het moment.
0: Ik denk dat we worden afgeluisterd, denk ik, door de Russen of zo.
3: Ja, ik zou niet wel te kijken.
0: Ik denk dat Poetin aan de andere kant hangt.
3: Ja, dat zou best kunnen. Ja.
0: Hey, onderweg naar Bladel, Thomas.
3: Ja, zeker.
0: Mooi man, wat moet er gebeuren?
3: Ja, ik moet even wat containers op gaan halen.
0: Oh, maar je bent aan het bakken bonken.
3: Ja, zeker.
0: De containersong hadden we dan eigenlijk moeten opzetten voor je.
3: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Ja, dat doen we een andere keer weer eventjes. Hè, vind je niet?
3: Ja, dat komt vast wel goed.
0: Hoe vroeg was je eruit?
3: Half vijf in de wekker.
0: Half vijf, goeie dag zeg. Zo. Ja, je bent vanochtend onze vroege vogel, beste Thomas.
3: Ah, helemaal goed. Helemaal
0: wij
3: super.
0: Gaan regelen dat we even wat opsturen naar je. En je mag nog een liedje aanvragen. Wat wou je horen?
3: Corrie Konings en Sven Versteeg met Corrie Konings.
0: Ja, bizar liedje is dat, hè?
3: Ja, dat is een mooi nummertje.
0: Ja, een ode aan de koningin.
3: Ja, zeker.
0: Vind ik ook.
3: Zeker.
0: Mooie dag gewenst en succes onderweg.
3: Hey, super, dankjewel. Fijne uitzending.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Westerkoog. Daar heb je een kwartiertje door een ongeluk. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Wegwerkzaamheden 9 minuten aan vertraging. En de A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Renkum. Daar heb je 2 rijstroken dicht. En een extra reistijd van 23 minuten. Komt door rijstrooksignalering die niet goed werkt.
5: Aha.
0: Marcel de Vries.
4: Zullen de matrixborden zijn, denk ik.

0: Piano Man, maar dan Ancora en speel nog een keertje. Goedemorgen, 9 over 7. Nou, misschien wel een beetje een rare nacht, een gekke nacht. Ik heb er ook een kort nachtje gehad, moet ik zeggen. Ik kon er gisteren niet van in slaap vallen. Ik ben normaal gesproken echt wel dat ik... Ik zie het bed staan, zeg maar, dan gaan mijn ogen al een beetje hangen. Maar als ik ga liggen, dan ben ik weg. Maar dat was gisteren niet. Het was warm, man.
1: Oh, maar heb je niks van de ventilator staan of zo?
0: Nee, ja, die heb ik wel. Het staat in de studio. Ik weer naar de studio en moest het ding weer ophalen. En denk ik, ja, dan moet hij op een gegeven moment weer naar de studio. Want ik ben van plan natuurlijk om zaterdagavond even door te zetten met het piratenuur. Dus voor de piratenuren. Dan weten ze nog niks van hier op de zaak, hè?
1: Nee,
0: hou dat onder de radar.
1: Hou er gewoon lekker onder de pet.
0: Er moet een beetje piraterij bij. Dus ik ga even de zender kapen zaterdagavond. Tot hoe lang weet ik niet. Tot zolang het leuk is. Tot zolang het leuk is. Tot op een gegeven moment ik ook denk van... nou, nu ga ik zelf even nog een biertje drinken.
1: Ja.
0: Ja, want drinken onder werktijd, daar ben ik niet zo van, hoor.
1: Nee, dat is een no-go.
0: Eentje voor de smaak even.
1: Ja, oké.
0: Toch?
1: Ja, precies.
0: Denk vroeger in een discotheek ook altijd. Even eentje voor de smaak.
1: Ja, voor de smaak, precies. Ja. Eén is geen. Dus
0: nee, bier is geen inderdaad. En wat had ik ook... Oh ja, sneeuwwitje dronk ik vaak.
1: Sneeuwwitje?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ken je dat?
1: Nee.
0: Dat is bier, maar dan gemixt.
1: Met?
0: Ik dacht 7-Up dat er doorheen zat.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat is lang niet gek, denk ik.
0: Nee.
1: Een soort radler.
0: Ja, precies. Ze noemen ze sneeuwwitje.
1: Lekker.
0: Dat was toen. Ik weet niet, dat is al een beetje uit de mode zal het wel zijn. Maar goed, hey, ik ben bijna 45, dus dat, dat mag inmiddels. Eens even kijken. We gaan eens even naar wat nieuws van vandaag. Steeds meer huizenverkopers die moeten hun vraagprijs verlagen. Dat hebben we natuurlijk lang niet gezien. Bij 1 op de 8 woningen ging de prijs afgelopen kwartaal omlaag. Met gemiddeld ruim 41.000 euro. Volgens woningplatform Huispedia haken kopers direct af bij te dure huizen. Terwijl realistisch geprijsde woningen nog wel snel verkocht worden. Ja, ja, dat hebben natuurlijk mensen lang gedacht. Van wij gaan eens even flink cashen.
1: Ja.
0: De prijs maar omhoog. En het was ook overbieden tot en met. Want dat is echt jaren. Want ik woon nu, denk ik, al een jaar of 6, denk ik. 6, denk ik zo, in mijn huis. Dus, en toen was het al. Toen begon dat, zeg maar. En daarom heb ik toen de makelaar gevraagd van... joh, dit is eigenlijk geen eerlijke kans voor mij als eenling. Want ik kan die prijzen niet bieden die men biedt. Want ik ben maar een eenling.
1: Daar
0: kun je niet tegenop. Dus toen zei ik van, joh, als je dan nog eens iets weet... en het staat nog niet op Funda... doe me even een appje.
1: Ja.
0: En zo ben ik aan dit huis gekomen.
1: Wat goed.
0: Ja, soms moet je even wat kennis hebben hier en daar. En een beetje geluk.
1: Dat hoort altijd, erbij. Ja.
0: Het belooft een topjaar te worden voor de Nederlandse wijn. Door de zomerse hitte en droogte groeit vooral de Pinot Noir-druif ontzettend goed. Vorig jaar wisten de Nederlandse wijnboeren al 1,5 miljoen flessen te produceren. Door het warme weer verwachten ze dit jaar opnieuw een prachtige oogst. Nederlandse wijn.
1: Ja, dit is toch gewoon een mooi...
0: Pinot Noir.
1: Dit is toch gewoon een mooi voorbeeld van gebruik maken van de klimaatverandering.
0: Ja, dat zeker.
1: Dat is toch heerlijk?
0: Ja, dat
1: dan kunnen wij ook eens gewoon wijn verbouwen.
0: Ja. Dus vergeet de Bordeaux-rode. Dus wordt het... Wat gaan we eens even... Waar staan die wijngaarden? Ik denk meer zuidelijk bij jou in de buurt.
1: Ja, en dan krijg je de... Ja, de Breda'se, Roosendaalse...
0: De Roosendaalse Rosé.
1: De Roosendaalse Rosé.
0: Mooi. De dubbele R.
1: Ja.
0: Viaplay die komt vanaf zondag met een documentaire over de Grand Prix op Zandvoort. Daarin vertellen de makers hoe het lukte om de Formule 1 na 36 jaar weer terug naar Nederland te halen. De voorlopig laatste race op Zandvoort is in het weekend van 23 augustus. Ja, de zomerstop voor de heren coureurs is ingegaan natuurlijk na afgelopen weekend. En dit wordt de eerste race, 23 augustus. Net na mijn verjaardag hopen dat Max daar iets kan. En ja. Dat ze na de zomer met een goede update komen... Van de wagen.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Dat hij nog een beetje mee kan doen. Ja, vorig jaar hebben we natuurlijk een hele mooie tweede helft gezien. Van het
1: Zeker.
0: Seizoen, waarin Max echt nog behoorlijke goede zaken deed.
1: Ja, dat was mooi. Ik zat er.
0: Oh, zat je erbij?
1: Ja, ik was op Zandvoort.
0: Op Zandvoort?
1: Ja.
0: Oh ja, dat heel, heel tof is dat.
1: Ja, was waanzinnig. Echt vet.
0: Ja. Alleen, je ziet niet zo gek veel, hè? Want ik ben toen op Spa wel geweest. Toen zei mijn broer, die was vaker geweest... Hij zei, je moet wel tactisch gaan zitten. Je moet ergens in een bocht gaan zitten waar een groot scherm staat.
1: Ja.
0: Nou. Dan kun je namelijk en het stukje op jouw circuit... stukje circuit zien wat je ziet, en op het scherm.
1: Precies.
0: Anders dan is het alleen maar... Ja,
1: dan zie je
0: gaat
1: gewoon...
0: Zo snel gaat het.
1: Split second en dan zijn ze weer weg. Ja. Maar wij zaten top, precies, nou ja, wat jij zegt, in een bocht...
0: bij een scherm.
1: Pal met de neus voor het scherm.
0: Dan kun je de race in de gaten houden.
1: Precies.
0: Ja, want anders dan heb je geen idee waar je bent, hoor. Dan denk je, volgens mij was dat Max weer. Ja, dat is echt. Nou, het zou tof zijn als we die Formule 1 weer terugkrijgen in Nederland. Na dit seizoen dan. Er wordt ook gesproken nog steeds over Assen.
1: Oh, Assen?
0: Ja, op het TT-circuit.
1: Maar dat is toch niet breed genoeg?
0: Ja, dat moeten ze dan gaan aanpassen, maar ze lobbyen wel.
1: Oh.
0: Ja. Vandaag start zonnig, later wat wolken vanmiddag en vanavond. Dan krijgen we wat buien. Tenminste, er is kans op een bui. Eventueel met

0: Joey Nicolai. Paradeplaat deze week, Tinto de Verano. En daarvoor hadden we Zomerliefde van het legendarische Brabantse bandje Silvertop. Wat ook prima nog kan zaterdagavond, dat hij er even doorheen komt. Of Zomerliefde, of misschien eventjes Toen ik jou zag, Silvertop. Met natuurlijk een legio en andere piratenhits. Vanaf 5 uur ga ik zitten. Lekker even, ja.
1: Tot geen idee.
0: Tot geen idee, ergens. Ergens. Maar gewoon lekker veel muziek, maar dat wordt het SterrenNL Piratenuur.
2: De Barbecue Edition.
1: Mooi.
0: De Barbecue Edition. Want dat was volgens mij een graadje 25, dacht ik, zaterdag.
1: Prima van het weekend, ja.
0: Een heel mooi weer, dus lekker de radio aan en genieten.
3: Elke ochtend.

0: zijn aan het battelen. Dat zijn we in principe al, want hij staat al even open in onze app. En vanaf nu kun je het liedje zo even horen. Dan kun je misschien nog een eerlijker oordeel erover vellen. Wat hebben we in de aanbieding?
1: Nou, het is vandaag Internationale Dag van de Vriendschap.
2: Ja.
1: Daar kwam jij mee.
0: Ja, dus dat zag ik.
1: Ik dacht, ja. Dat is een goeie. Jij haakte er al op aan. Dus ja. Ik dacht, ga ik ook doen. Een nummer dat begint met van kinds af aan vrienden. Ja. Het leek een vriendschap die leven lang duurt. Het tragische verhaal over de vriendschap tussen Harry en Henny.
0: Ja, Harry en Henny.
1: Frank en Mirella, kop of munt.
0: Ach, prachtig.
3: Kop of munt, wie de sheriff is. De sheriff wint altijd.
0: Ja, uiteindelijk wel.
3: Want hij schiet het snelst. Hij is de beste in de strijd.
0: Harry en Henny, inderdaad. In het liedje van Frank en Mirella. Kop of munt, dat is de ene kant zeg maar, van de medaille. De andere kant, die flippen we even over. En dan zien wij daar een liedje staan van André Hazes op de dag.

0: prachtig. Haas is de basis.
1: Marcel in de morgen. The battle.
0: It's up to you. Je mag het laten weten in de NPO Luisterapp. Waar heb je de meeste zin in? Wordt het een liedje van Frank en Mirella? Wat prima kan, hè? Of wordt het André Hazes met een vriend? Je hebt alle tijd een half uur, zeg maar. Je kan je broodjes nog smeren. Je kan nog dat toilet. Sterker nog, je kan nog douchen wel. Ja. En dan kun je nog stemmen. Het kan vrij eenvoudig, kinderlijk eenvoudig. In nogmaals, de NPO Luisterapp.

0: Hij klinkt hier nog veel meer als Hazes. Dat heeft hij tegenwoordig niet meer. Nee, het is een ander stemgeluid is het.
1: Meer zijn eigen stemgeluid.
0: Ja, is toch. Waar zou dat dan liggen dan? Heeft hij hier dan misschien een beetje geforceerd om als Hazes te klinken? Dat zou kunnen.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, denk je? Hij is natuurlijk ook veel zwaarder geweest in die tijd.
1: Dat schijnt dus ook wat aan je stem te doen.
0: Zeker wel. Ja.
1: Misschien dat ook nog flink meehelpt.
0: Ja, want ik ben 25 kilo zwaarder geweest. Toen had ik ook een hele lage stem.
1: En dat is
0: dat is flauwkul. Nee, slaat helemaal nergens op. In mijn geval niet. Nee, dat is niks veranderd. Nee, het is wel hoe ouder ik word, volgens mij kan ik nog lager. Maar daar heb je niks aan, hoor. Dan win je niks mee. Even kijken. Wij hebben een leuk battletje. Dat gaat best behoorlijk. Daar kan dan nog alleen maar meer bij. Want we hebben nog prima tijd ervoor. 25 minuten. Ja, en Wouter, zeg ik er even bij, jongens, is vandaag voor het laatst. Ja. Misschien een klein sympathiestemmetje zou kunnen op Team Wouter.
1: En dan zouden wij de week eindigen met een gelijkspel.
0: Dat is mooi.
1: Dat zou
0: morgen ben
1: jij
0: er niet.
1: Nee.
0: Dus dan moet ik in mijn eentje de battle spelen.
1: Dan moet je tegen jezelf battelen.
0: Dat wordt ook een beetje lastig. Stemmen voor Wouter is stemmen voor Frank en Mirella.
2: Want hij schiet het snelst. Hij is de beste.
0: Frank en Marianne eigenlijk. En kop of munt. En daar tegenover.
2: Hier vind je daarom uit de vol.
0: André Gerardus Hazes.
2: Waar staan je vriendschappen niet zo groot?
0: En een vriend. Laat het weten, waar heb je zin in? Doe maar even stemmen in de NPO Luister-app. Vanochtend start zonnig, later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. In het zuidoosten en oosten is er later in de middag en avond kans op buiige regen. Dat komt door buienrestanten vanuit Frankrijk. Nou, dat moet je ook maar weten. Dus als dat valt, dan weet je, het is Frans regen wat ik hier heb.
1: Ja, ik hoop er een stuk stokbrood zit erbij.
0: Er kan best nog een stukje stokbrood tussen zitten. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 22 graden aan zee, 34 in Limburg. Nou, komende nacht dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Bij weinig wind wordt het 13 tot 18 graden. En morgen dan komt het op meer plaatsen tot lokale regen- en onweersbuien. Houd daar rekening mee. Het is 7:58.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
4: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
0: Alright, dankjewel. Kijken wij nog even naar het verkeer. Een paar files in het land. Het is niet zo gek veel. Het is zomervakantie natuurlijk voor een groot deel. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Wegwerkzaamheden 7 minuten. En de A50 Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum. Daar heb je 40 minuten.

0: hartslag van de stand. Dit was Tino Martin met Mart Hoogkamer. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. De hartslag van de stad. Ja, ik woon ook in de stad, maar het is bij ons doorgaans een dooie boel in de nacht.
1: Ik wou zeggen, zit er een hartslag in. Maar...
0: Nee, maar het is een dorp met stadsrechten, zeg ik altijd.
1: Oh ja.
0: Ja, wat mooi is hoor, want het is een vestingstadje natuurlijk waar ik woon. Prachtig, ja. Met een gracht eromheen en zo. Het is heel mooi, heel toeristisch is het.
1: Veel karakter wel.
0: Ja, zeker, zeker. Ook de mensen. Karakter.
1: Dat geloof ik, ja.
0: Ja, sowieso. In de regio waar ik vandaan kom wel, ja. Ja. De Friese Wouden is dat.
1: De Friese Wouden?
0: Ja, zo, dat is niet Dokkum, daar valt Dokkum niet onder. Maar wel waar ik vandaan kom, officieel, uit de Friese Wouden. En daar zijn we trots op. We zijn recht voor de raap. Wij staan met het mes tussen de tanden, zeg maar... Staan we hier op te wachten?
1: Ja, ik denk dat ik dat ook wel voor de Zeeuwen mag zeggen.
0: Echt waar?
1: Dat hij ook best wel gewoon recht door zee, hard, ja? Op de tong.
0: Maar wel zuinig.
1: Oh ja, dat wel, ja.
0: Dat zeggen ze toch?
1: Ja, ons Zeeuwen bent zuinig.
0: Ons Zeeuwen bent zuinig. En Peen en Jun.
1: Peen en Jun, ja. Ja, ja, oh. Er zit veel verschil in dialecten.
0: Ja, dat is bij ons ook.
1: Peen en Jun is dan meer iets wat ze op de eilanden boven mij doen.
0: Ja.
1: Want wij zeggen dan voor Peen en Jun... Dat is bij ons dan... wat dat is... hoe noemt
0: Hutspot.
1: Dat? Hutspot, denk je?
0: Hutspot is dat.
1: Wij noemen dat P-kluts.
0: Wat?
1: P-kluts.
0: P-kluts?
1: P-kluts.
0: Ja, ja.
1: Dus het is kluts. Het is gewoon...
0: Ja, dus het gestampte...
1: Het is gewoon van P. Dus P-kluts. Dus van wortel.
0: De P... Peen.
1: Peen. Ja, peen. Peen is een peen.
0: Ja, een peen. Dat is een wortel.
1: Wortel.
0: Jeetje. Ja. Nou, je kan er zin in hebben met het warme weer. Dat maakt mij niet uit. Ik zou het al lussen nu, hoor.
1: Nu?
0: Ja, fantastisch, man. Nou, ben ik niet zo van een peen in juni, want dan komen we weer op het verhaal van gisteren. Dat uien werken bij mij niet zo goed, zeg maar. Want, die werken misschien wel goed, maar te goed.
1: Te goed, ja.
0: Ja, dus ik ben liever van de boerenkool en dat soort dingen. Maar ik heb het geleerd van een man uit het Ierseke.
1: Ja,
0: dus daar kwam ik best veel voor mijn werk toen. En, dus die heeft mij toen geleerd van peen in juni.
1: Dat is peen in juni. Weet je ook wat een frikandel was in het Zeeuwen?
0: Geen idee.
1: Een junbuzze.
0: De wat?
1: Een junbuzze.
0: Goed, ja. Dat Zeeuwse, dat, misschien moeten we Zeeland ook gaan... moeten de Belgen dat gaan annexeren?
1: Nou, laten we dat niet doen.
0: Dat is hetzelfde met Limburg, daar sta je ook niks van. Alhoewel, dat is met Friesland trouwens ook.
1: Kan zeggen, het is echt de Fries.
0: Ja, maar goed, wij hebben ook een taal, hè? Dus daar zijn we heel trots op.
1: Ja, oké. Jullie
0: hebben een dialect.
1: Nee, ja, klopt. Maar ja.
0: Ja. Maar nog één keer, een frikandel heten?
1: Ja, een junbuzze. Volgens mij wel alleen een frikandel speciaal. Een junbuzze.
0: Jeetje. Zijn er nog meer gekke namen voor frikandellen? Hebben misschien onze luisteraars daar nog goede namen voor? Want volgens mij is het gewoon een frikandel. Gewoon het hele land gewoon een frikandel.
1: Ja, ja, je kan er wel geinige synoniemen bij bedenken.
0: Ja, ik weet wel dat als je een frikandel speciaal doet... dat ze zeggen van doe maar eentje met een open ruggetje.
1: Een open ruggetje, ja.
0: Een ruggetje en dat... Maar voor de rest is toch een frikandel.
1: Ja,
0: ik heb dit nog nooit gehoord, Wouter.
1: Je hebt toch in dialecten wel gewoon andere woorden voor dingen?
0: Ja, maar...
1: Zo hebben wij
0: bij ons is frikandel ook frikandel.
1: Wel?
0: Oh. Ja, in Fries is dat ook.
1: Misschien zijn we wel het enige.
0: Kroket is kroket en patat is patat. En,
1: friet.
0: Ja, dat is, daar zijn de meningen over.
1: Dat is een andere discussie.
0: Dat is een andere discussie. Daar gaan we nu niet over, want dan is het einde zoek. Want dat is, daar kom je nooit uit namelijk.
1: Nee, klopt. Dat is vreselijk.
0: Ja, maar de snacks heten gewoon de snacks. Maar halve, eigenlijk wel, ja. We hebben een battle, lieve vrienden en vriendinnen. Nog een dikke 10 minuten. Kun je stemmen op bijvoorbeeld Wouter?
1: Frank en Mirella, kop of munt? Kop of munt.

0: in de straat.
1: Tegenover André Hazes.
0: Hielp ik je daarom uit de goot.
2: Uit de goot.
0: Waar staan je vriendschappen niet zo groot?
1: Ja, en een vriend. Je kan stemmen in de NPO-luisterapp. Het is hartstikke handig, makkelijk en gratis. Ja, Maurice die zegt, ja, frikandel wordt in Groningen een kadaverstaaf genoemd. Ja, klopt, ja. En frikandel is een Jos Brinkie, zegt Richard. Ja, maar dat is met pindasaus.
3: Precies, dat is alleen een frikandel met satésaus.
1: Met pindas, satésaus, ja. Was daar het verschil van pinda of satésaus? Dat is hetzelfde, toch?
3: Ja, klopt, want saté is dus helemaal geen smaak. Dat hebben wij als westerlingen gewoon daaraan gegeven.
1: Gewoon pindasaus is
3: dat
1: het.
3: Dat is eigenlijk gewoon pindasaus.
1: Pindasaus, ja. En Dylan komt ook nog eentje, maar dat ga ik maar niet noemen hoe hij dat noemt. Want dat is een dikke L, zeg maar. Maar Jos Brinkie, dat is echt met...
3: Met satésaus.
1: Ja.
3: Pindasaus.
1: Pindasaus.
3: Met die bruine saus.
1: Ja, met de bruine. Ja, wat ik vroeger nooit lustte overigens, maar dat, ik ben erop teruggekomen.
3: Ik ook.
1: Had jij dat ook?
3: Vroeger lustte ik nooit, moest ik nooit geen satésaus hebben.
1: Maar je bent ook niet van de pindakaas dan?
3: Nee, pindakaas moet ik niet hebben, nee.
1: Nou ja, dat ik linkte dat aan elkaar altijd. Ja. Maar dat zijn twee totaal verschillende dingen.
3: Ja, ik linkte dat ook altijd aan elkaar.
1: Nou, kijk, dan hebben we toch nog... We hebben in 3 weken tijd toch een overeenkomst gewonnen.
3: Nee, eindelijk.
1: Al wel meer, hoor.
3: Ja.
1: Voor liefhebberij, voor goede muziek. Voor Nederlandstalige muziek. Met hier en daar een Vlaams tintje. Vinden we ook mooi. Zoals deze van Dana Winner. Dit is Ik mis je adem.

0: bankzitters en multimiljonair. Je zal het zijn. Ik ben altijd nog wel aan het zoeken naar een weg om miljonair te worden. Heb jij dat ook wel, dat je denkt van dat zou mooi zijn als ik nog ergens in mijn leven miljonair ga worden?
1: Ja, tuurlijk. Maar dat heeft iedereen.
0: Ja, zou iedereen dat hebben?
1: Ja, en mensen die zeggen, ja, mijn geld maakt niet gelukkig. En je denkt,
0: dat is...
1: Tuurlijk, is ook zo, volledig gelijk. Ja. Maar dat maakt het dan een stuk makkelijker.
0: Zeker. Miljonair, ik weet niet of dat... Maar wel dat je centen hebt, dat je in ieder geval dingen kan doen waarvan je niet de hele tijd over na moet denken. Van,
1: dat.
0: Kan dat wel? En ik heb ook met vakantie, hoor. We gaan nu zo meteen even een weekje vakantie vieren. Tenminste, over een week. Jij na vandaag, maar ik over een week.
1: Ja.
0: En dan ben ik wel aan het rekenen. Dan denk ik, oh ja, dit moeten we doen. Oké, dat kost dat en dat. Moet wel rekening houden met, stel dat de wasmachine nog een keer knapt.
1: Ja,
0: moet je ook een paar centen achteruit hebben.
1: Ja.
0: Dat soort dingen. En het is maar net hoeveel je vroeger ooit gespaard hebt. Maar ik zal jullie zeggen, lieve vrienden, deze jongen heeft niet zoveel gespaard vroeger. Nee, dat ging allemaal op aan...
1: gezelligheid.
0: Ook, maar vooral aan technische dingen.
1: Oh ja.
0: Ja, voor de geheime zender en muziek moest ik hebben. Muziek, geheime zenderen en bier. En ja, dat was het zo'n beetje. En auto's, ja, was ook. Dat is allemaal geweest, maar het is allemaal op. Het is allemaal naar de Galamiezen, naar de Filistijnen.
1: Dus jij zit hier nog tot na je AOW.
0: Ik ben nog wel even bezig. Jazeker. Maar zonder enige problemen, hoor. Ik vind het fantastisch om te doen.
1: En terecht.
0: Hey, als ik me een beetje rond kan komen, dat is prima. Rond hopen we zo meteen ook te komen met onze battle. En dat zal niet zo lang meer duren. Een minuutje of 3 voor.

0: voor 8 geworden. Anton die komt nog met een XXL frikandel. Dat is ook lekker. Die heeft als naam de Lange Lummel. Ja. Lange Lummel. Die is wel lekker, hè? De XL frikandel.
1: Poh. Ja, lekker.
0: Dat is fantastisch.
1: Ik snijd die altijd open en doe ik er appelmoes in.
0: Appelmoes in?
1: Heerlijk.
0: Oh.
1: Aanrader.
0: Frikandel appelmoes. Oké. Nou ja, ik krijg ineens spontaan zin in zo'n XL frikandel. Zo. Op dit tijdstip gewoon, ja, hè? 4 voor 8. En 2 nog wel. Zou ik ook geen moeite meer hebben.
1: Oh nee, 2 gaan we net iets.
0: Nee, duidelijk. Gaat de... Oh, geen probleem. Ik durf het aan. We gaan een liedje draaien uit The Battle. Het is geworden.
1: Ja, dit was een soort David tegen Goliath, hè. Hoe zorg je nou dat je als eerste... Nee, ja.
0: Oh.
1: Hoe kom je nou als eerste over de finish als de tegenstander de baas is?
0: Ja.
1: Dus, van harte.
0: Met?
1: Team Marcel.
0: Ja.
1: 65% van de stemmen voor André Hazes en een vriend.
0: Top. Nou, mijn vrienden zitten aan de andere kant van de radio. Bedankt voor de stemmen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
3: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
2: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
4: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
2: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Dorien. Ja, we gaan snel door, want het is
6: een grote race tegen het uurwerk. Waarin het gaat om tijdwinst, om secondenwinst.
5: Exact, de A2, Eindhoven-Maastricht. Daar staat er een file voor Urmond. 35 minuten extra, 2 rijstroken dicht. Komt door een onwelwording. Ai. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een minuutje over 7 door wegwerkzaamheden. En de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 2 rijstroken dicht. Rijstrooksignalering is daar kapot. En de vertragingstijd is 3 kwartier.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, goedemorgen. Laatste ochtendje met Wouter tot 10 uur. Zometeen Tony en Senna. Waar blijf je nou? Spelletjes zit eraan te komen. Maar eerst Monique Smit. En niet naar huis.

0: rare plaat. Maar dat is niet Nederlandstalig, dus dat gaat niet.
1: Tik-tak,
0: tik-tak. Super liedje, toch?
1: Ja, moeilijke tekst.
0: Mooi liedje. Schitterend. Tik-tak was ook een programma, toch, vroeger? Een kinderprogramma.
1: Tik-tak, ja, zeker. Bestaat nog steeds.
0: Is dat nog steeds?
1: Ja.
0: Nee, joh.
1: Zeker wel.
0: Waar is dat bekend van geworden dan? Ik ken alleen de naam.
1: Ja, het was gewoon altijd heel obscuur, heel gek.
0: Tik-tak?
1: Tik-tak.
0: Was dat obscuur?
1: Wat ik ervan ken was heel gek.
0: Tik-tak was wel echt voor echt kindjes.
1: Ja, zeker.
0: Maar obscuur, hoezo?
1: Gewoon van die gekke dingen, een soort schaakbord met panda's. En dan bewoog er één en dan was de scène voorbij.
0: Dat was het?
1: Dat was het.
0: Ah?
1: Ah, heel raar.
0: Ik keek vroeger wel, en dat was toen Marcelletje echt nog Marcelletje was. Toen keek ik Die Sendung mit der Maus.
1: Die Sendung mit der Maus?
0: Sendung mit der Maus.
1: En dat is?
0: Ja, dat ging over een muis en een, ik dacht een olifant. Maar ik weet niet helemaal, dat is heel oud. Is dat iets van de ZDF die zond dat uit.
1: Oh.
0: Duitse, ja.
1: ZDF Duitsland, ja, ja.
0: We hadden nog niet zoveel televisie hadden we nog niet. Er was nog geen RTL en zo. Dat was een tijd van de NPO was nog niet eens, heette nog niet eens NPO. Dat was Nederland 1.
1: Nederland 1.
0: En ZDF, de Duitse kanalen had je op tv. En dat was de Sendung mit der Maus. Mijn moeder die zette mij daarvoor en ik vond dat fantastisch.
1: Als klein baby, Marcelletje.
0: Ja. Nou, baby, weet ik niet.
1: Dreumes.
0: Dreumesje, peutertje. Zo heette dat toch, lieve luisteraars. Sendung mit der Maus. Geen niet.
1: Ik heb echt geen idee. Maar ik keek dan meer naar de Vlaamse kanalen.
0: Vlaamse, ja, dat deed ik later ook.
1: Zeg maar gewoon normaal Nederland 3 dan, toen. Zeppelin.
0: Ja, als Sepp. Ja.
1: Sepp, Zeppelin.
0: Ja, ja.
1: En daarnaast dan Ketnet, dus de Vlaamse.
0: Ketnet, ook mooi. Kindernet.
1: Kindernet, ja.
0: Ja, mooi hoor.
1: Ik had naar Brum. Ken je dat?
0: Ja, dat keek mijn zoon wel, ja.
1: Brum is fantastisch.
0: Brum.
1: Brum.
0: Brummetje had je. En Brandweerman Sam vond hij ook fantastisch.
1: Ja, nee, vond ik niks.
0: Nee? Oh.
1: Was ik weer dan daarna, maar goed.
0: We gaan even door, dames en heren, voordat we hier in de kinderprogramma's belanden. Sendung mit der Maus zit me wel hoog trouwens, maar daar komen we zo meteen nog op. Vanwege het grote neerslagtekort is er vandaag landelijk overleg over de dreigende droogtecrisis. De historische lage waterstanden die zorgen al voor gesloten havens, beperkingen voor de scheepvaart en sproeiverboden. Drinkwater is voorlopig nog wel voldoende aanwezig, godzijdank.
1: Ja, hey, stel dat is opraakt.
0: Ja. Nou moet ik zeggen, ik koop vaak water. En dat is niet omdat het water niet goed is bij ons in de kraan. Maar maak vaak met prik.
1: Oh ja.
0: Spaatje rood. Ja, lekker. Vind ik heerlijk.
1: Lekker.
0: Het aantal schurftbesmettingen blijft hoog in Nederland. De besmettelijke huidaandoening komt nu ruim 11 keer zo vaak voor als 15 jaar geleden. Omdat de behandeling met crèmes en strenge wasvoorschriften erg ingewikkeld is, gaan de GGD's de komende tijd voorlichting geven aan studenten en komt er een speciale hulpassistent-app. Maar is dat dus veel onder studenten, ja?
1: Ja, dat schijnt heel veel onder studenten te zijn, ja.
0: Dat klinkt ook echt heel smerig.
1: Ja,
0: schurft.
1: Klopt. De naam alleen al is echt...
0: Ja, want het is ook een beetje een verwensing, toch? Je krijgt de schurft.
1: Ja.
0: Of is dat meer krijgt de tering?
1: Ja, ik denk dat het laatste meer is, ja. Je kunt ze ook, nou goed...
0: Schurft krijgen is ook niet zo lekker.
1: Schurft, dat
0: hoef je ook niet hebben. Dan kun je beter een keer goed in de broek poepen. Dat is,
1: God, dan gaan we
0: dan
1: weer.
0: Kun je weer schoonmaken.
1: Ja.
0: Europeanen die kunnen stemmen op nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Maar op internet maken mensen vooral grappen over het briefgeld. Met AI maken ze lachwekkende varianten zoals biljetten met de vaste dop op flesjes. Of huisbaas Bob op het vijfje. Oh ja.
1: Ja,
0: ja dat
1: je hebt
0: is,
1: nooit meer geld.
0: Nou ja, 5 op je muil.
1: 5 euro, ja. Op je muil gaan. Ja.
0: De ECB, de Europese Centrale Bank, die kiest eind dit jaar het echte ontwerp. Maar we kunnen toch kiezen uit een aantal?
1: Klopt, je hebt historische figuren, dus bekende Europeanen van vroeger. Dat is Beethoven en zo.
0: Exact.
1: Maar ook vogels. Dus de duif.
0: De kieviet.
1: De kieviet. Maar dan wordt het een soort, ik vind het dan gelijk een soort postcode loterij geld worden.
0: Ja, vind ik ook.
1: Die hebben altijd die agenda's.
0: Ik zet Johan Cruijff erop, man.
1: Ja.
0: Dan zijn we toch van alles af.
1: Of Michiel de Ruiter.
0: Ja, maar ja, ik denk dat Johan Cruijff is Europees gezien beter, meer bekend. Als je nou in Spanje gaat betalen met een tientje waar Johan Cruijff op staat, die kennen ze.
1: Ah, ja, dat is... Ja.
0: Cruijff, groot man.
1: Ja, is ook zo.
0: Wereldster.
1: Of Mark Rutte.
0: Mark Rutte.
1: Is inmiddels ook.
0: Weet ik, ja,
1: inmiddels ook een wereldfiguur.
0: Die nou in mijn portemonnee te hebben, dan zie ik liever Max Verstappen erop.
1: Dat is een goeie.
0: Misschien moeten we Max gewoon doen.
1: Laten we Max erop
0: zetten. Ja, toch? Vind ik ook. Oké, vrienden, vriendinnen, kwart over acht is het. Zometeen gaan we spelletjes spelen. Dat is onze 06-roulette. Vraag start zonnig, later wat wolken. Vanmiddag en vanavond dan is er kans op een bui of een buitje met misschien wel onweer. Grote temperatuurverschillen hebben we vandaag ook. 22 graden aan zee en 34 in Limburg. Dat is het.

0: Amar was dit en de stem in je hart. Het is tijd voor een spelletje 06 roulette.
1: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
2: Draai je het balletje rond en rond, heb je het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
3: Dit is 06 roulette.
2: Dat zal.
3: 06 roulette.
0: Heb jij je beseft, Wouter, dat dit de laatste keer is dat jij een rammel gaat geven aan dat roulettewiel? Voor nu dan even, hè?
4: Ja, dat zit ik me wel te beseffen, inderdaad.
0: Dat is een emotionaal moment natuurlijk. Dit,
4: ja, ik ga er bijna van huilen.
0: Zeer emotionaal. Dus ik zou zeggen, geniet hiervan en take it away.
4: Nou, moet die goed zijn ook, hè?
0: En anders doe ik hem nog een keer over, en dat mag dan.
4: Deal.
0: Je hebt een joker.
4: Yes.
0: Oké.
4: Oh!
0: Oh.
4: Hij ligt stil. In...
0: We hebben
4: de richel.
0: Hebben we een bok?
4: Ja, er zit een soort richel tussen...
0: Dat zeggen ze dan toch met als je een dobbelsteen... als hij niet helemaal op zijn kant valt, dan heb je een bok.
4: Ja, we hebben een bok.
0: Een bok. Hij is een bok gevallen. Ja. Nou, en nu dan?
4: Ja, moet ik nog eens draaien.
0: Ja, dat vind ik ook, ja.
4: Kan niet anders.
0: Jeetje, dat op de laatste nog even een bok
4: komt. Ja, heel gek.
0: We hebben nog nooit een bok gehad met roulette.
4: Maar hij zit in elkaar.
0: Ja, oké. Mooie worp.
4: Dankjewel.
0: Keurig.
4: Het getal 3.
0: 3.
4: 3.
0: Heb ik.
3: 06 roulette.
0: Ja, die heb ik. Ja, heb jij ook?
4: Ja, ik ook.
0: Oh, zie je. Nu gaan we ervoor, hoor. Een 3. Wie oh wie heeft een 3? Jij mag je melden als je dat hebt in onze NPO-luisterapp met het woord...
4: Jackpot.
0: Dan maak je onder andere kans op die prachtige Sterren NL Big Shopper. Doe je best. Een 3 in je nummer. Ben je spekkoper? Dat mag een kans zo vaak als mogelijk. Het woordje jackpot. Draai ik Belinda Kinnaar in de tussentijd.
5: Ik kwam

0: Damien van Os was dit en zijn diamanten ring. Dat was veelbelovend, als in misschien ook nog wel had een kanshebber voor de zomer. Toen zeiden we misschien wel een zomerhit. Dat ja, toen hij had de pech dat in zijn geval Cheerio kwam.
1: Ja.
0: En dan daaroverheen nog Rutger van Barneveld. En we zijn er nog niet vanaf ook, want het is fantastisch. De Nederlandse lied is van en met Tinto de Verano. En natuurlijk de Tapster, die gaat ook als een jekko.
1: En diamanten ring zit inmiddels toch bijna op 2,5 miljoen streams. Oh. Hè? Dus het is niet niks geweest.
0: Nou, voor iemand die net vanaf het middelbaar onderwijs komt.
1: Dat bedoel
0: dan
1: ik.
0: Heb je lekker
1: allereerste nummertje.
0: Hey, lekker gescoord. Goed gewerkt, zeggen we dan.
2: 06 Roulette.
0: Nou, wil je ook scoren? Dat kan. Dat zou ik kunnen als je
1: een 3 in je nummer hebt.
0: Een 3. Dat is alles.
1: Niet, en dan niet van plus 31. Die telt niet mee.
0: Nee, nee, nee. Na de 06 ergens een 3. Dan mag je je melden bij Wouter met het woord jackpot. Vanochtend start de boel zonnig. Later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. In het zuidoosten en oosten is er later wat kans op buiige regen. Dat zijn buienrestanten uit Frankrijk. Lokaal komt het tot onweer en windstoten. 22 graden worden er aan zee, 34 graden in Limburg. Nou, vannacht dan wisselen die wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Door 13 tot 18 graden. En morgen dan hebben we op meer plaatsen wat lokale regen- of onweersbuien. En dan later wordt het weer prima. Want zaterdag hebben we een mooie zonnige dag. En dan weet je, zaterdag dan ga ik natuurlijk het piratenuurtje.
1: De barbecue-editie.
0: De barbecue-editie ga ik erin gooien. En weet je welke plaat ik sowieso ga draaien?
1: Nee.
0: Nee? Doe eens een wilde gok.
1: Een wilde gok die je sowieso gaat draaien.
0: Welke zou ik ze?
1: De warme bakker van Rinselet.
0: Grote kans dat die erin komt, want het wordt meer dan 1 uur.
1: Dus
0: warme bakker zou kunnen, maar deze ga ik ook draaien. Oh. Dit is ook een toppetje.

0: Die komt er zaterdag sowieso mee.
1: Leuk.
0: Ja, super. Het is inmiddels 4:05.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu
0: over half.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak.

0: Zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Born. Daar heb je vertraging van 33 minuten. Twee rijstroken zijn dicht omdat er een onwelwording is. De A12 Arnhem-Utrecht voor Grijzoord 6 minuten. Rechte rijstrook is daar dicht. En ook op de A16. Daar gaat het niet goed tussen Breda en Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 6 minuten. Door wegwerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. De N276 Maasbracht naar Brunsum tussen Susteren en Limbricht. Daar heb je door die ontwelwording op de A2 een vertraging van bijna een kwartier. Succes onderweg.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
1: Ja, hitalarmpje laten we afgaan voor Busy en Yves Berendsen.
2: NPO Sterren NL. Marcel in

0: ochtendshow Marcel in de Morgen. De ene laatste julidag van het jaar. Met
1: 06 roulette.
0: Een laatste 06 roulette met onze Wouter. En Wouter, welk nummer heb jij net eraf geslingerd van het rad?
2: Net nummer 3 gedraaid.
0: Nummertje 3?
2: Nummer 3.
0: Dus als je die in je nummer hebt, dan mag je even een appje sturen naar Wouter. En dat doe je met het woord jackpot. Right. Nou, doe maar even insturen als je hem hebt. Wie weet.

0: zijn er weer een hoop braderieën.
1: Ja, Tom, zeker.
0: Goedemorgen.
1: Maar, goedemorgen, mannen. Hoe is het daar in de studio?
0: Nou, hier is het prima te doen. Ik weet niet hoe het bij jou afgelopen nacht was in de slaapkamer. Ik hoef niet alle details, Tom, maar was het ook zo... Nee, maar was het ook zo heet bij jou op de slaapkamer, of niet?
1: Ja, zeker. Maar lekker de raampjes openen, alles een beetje door laten trekken. Dan komt het altijd wel goed, zullen we maar zeggen.
0: Ja,
1: maar goed, ja, ik heb wel weer heet. Nu is ook, dus het sluit wel aan, maar bij de temperaturen natuurlijk.
0: Ja. Is er een hoop te doen? Ja, nu is het geen komkommertijd in show. Wereld?
1: Nee. Het is een beetje komkommertijd, maar natuurlijk komend weekend hebben we weer de Gay Pride in Amsterdam.
0: Ja.
1: En daar is van alles om te doen. Want Madonna, zeg maar, een beetje de koningin van alle homo's, die deelde op haar Instagram in het Nederlands, ik heb iets met jullie te delen.
0: Oh.
1: Nou, iedereen explodeerde. Wij allemaal bellen. Dus ik ging gelijk even Gordon bellen. Ik zei, Gordon, heb jij wat gehoord? Gordon zei, je moet Mede eens bellen. Nou, Mede, dat is een van de bekendere trackers. Ik die bellen.
0: Ja.
1: En die zei al tegen mij, ze staat in de AFAS zaterdagavond.
0: Oh.
1: En ja hoor, gisteren heeft ze het ook op haar eigen Instagram bevestigd. Madonna komt optreden met de Gay Pride, dus World Pride dit jaar in de AFAS. Nou, hoe leuk is dat?
0: Nou, dat is toch super. Dat is toch waanzinnig. Dat is, zij is echt living legend. Alhoewel sommige mensen die zeggen wel van ja, moet ze nog wel zingen?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. En wat ik ook altijd spannend vind met haar, hoe laat komt ze opdragen? Want de laatste keer dat ze in Nederland was ze gewoon een uur te laat, hè?
0: Ja, maar ja,
1: echt absurd.
0: Maar ja, Tom, als je een beetje naam hebt, dan mag dat, hè?
1: Ja, sowieso. Ja, over grote namen gesproken. Patricia Pai, een van de liefste divas van Nederland, is voor de eerste keer oma geworden. Haar kleindochter Cleo is geboren, vernoemd naar Cleopatra. Haar dochter Christina Curry en Kevin hebben hun eerste kindje gekregen, een meisje.
0: Wow.
1: En dat is allemaal hartstikke goed gegaan en helemaal mooi.
0: Prachtig.
1: En in september kan je heel die bevalling straks gaan volgen bij Videoland en Net 5.
0: De hele bevallingen?
1: Heel de bevalling, ja.
0: Livestream? Hebben ze alles gefilmd, ja?
1: Ze hebben alles gefilmd, want het is 25 jaar later dat de Addams Family een van de eerste real-life televisieshows in Nederland was. En we gaan ze weer terugzien. Adam Curry, Patricia Pai, Christina en een rode draad, de geboorte van Cleo.
0: Oh, wat leuk zeg. Jeetje, dus Adam Curry gaan we ook weer zien.
1: Ja, die gaan we ook weer zien. Die woont tegenwoordig in Amerika, Texas. En die zit helemaal in de podcastwereld en is helemaal in de heren. Ja, andere heren waar ik in zit.
0: Ja.
1: Maar dus dat is allemaal hartstikke leuk. Maar het wordt een druk seizoen met Real Life Soaps.
0: Ja.
1: Want op RTL 5 krijgen we de Vrogers. Op TLC de familie Wolterkroes.
0: Ja,
1: de Bouwers komen eraan. De Meilandjes komen er weer aan.
0: Och,
1: nou, echt, iedereen in Nederland heeft een Real Life Soap.
0: Dus het is een beetje zo, als je geen Real Life Soap hebt, dan hoor je er niet bij, zo lijkt het wel.
1: Ja, Marcel, eigenlijk horen wij er niet bij.
0: Nee, maar ik heb een heel saai leven, Tom.
1: Nou, ik denk dat het wel leuk zou zijn, zo'n Real Life Soap rondom zo'n radioprogramma.
0: Nou, dat worden vooral camera's in mijn auto plaatsen, want daar zit ik het meest.
1: Ja. Nou, in je auto kan je niet meer naar het liedje. Ja, zijn jullie een beetje van de carnavalsnummertjes?
0: Nee, ik ben er niet meer opgegroeid. Misschien Wouter meer?
2: Ja, carnaval? Gedeeltelijk. Maar geen dolgewinterd carnaval liefhebber, hoor.
0: Zeeuws-Vlaanderen komt die vandaan. Dus,
1: Dan ga ik het nog een beetje uitleggen. Je hebt dus een carnavalsband in Eindhoven, de Kapotte Kachels.
0: Ja.
1: En die hebben dus een parodie gemaakt op Take a Chance van ABBA. Dikke pens. Dikke pens, dikke pens, dikke pens.
0: Ja, ik zal even kijken, een klein stukje.
3: Ik ben zo blij met die pens van mij. Is was ik te dik.
0: Dan weten we even waar het over gaat inderdaad. Dikke pens, dikke pens. Ja, dat is dit liedje.
1: Dat liedje, nou dat moet dus weer van Spotify af.
0: Ach.
1: Nou, het is toch allemaal het grote ABBA met Sony achter hun. Die hebben de rechtszaak gewonnen, want die hadden aangespannen, want die vonden het nummer toch een beetje een niet zo leuke parodie op hun Take a Chance. En nou, we moeten dus weer van Spotify af. Nou,
0: maar wat raar is dat eigenlijk, want er zijn heel veel covers van ABBA, zijn er ook heel veel dance remixen en die zijn allemaal best wel oké. Best ook leuk om te luisteren, vooral als je aan het sporten bent of dat soort dingen. Dat vind ik raar dat dat wel mag. Waarom mag dit dan niet? Dit vinden zij gewoon niet leuk.
1: Ja, dit vinden zij gewoon niet leuk. Het is, ik vind het ook heel flauw, moet ik zeggen. Zeker als je zo'n grote merkband bent en je hebt al zoveel geld verdiend. Als één periode in het jaar zo'n carnavalsbandje uit Eindhoven dat wil doen, waar maak je druk om, zou ik zeggen.
0: Ja, maar wat schaadt het ABBA, denk ik dan, hè? Want zo'n liedje, dat is even er toch niks meer of minder om.
1: Ja, de rechter heeft bepaald dat er toch te veel gestreamd wordt op Spotify. En dat er toch een te groot commercieel belang is voor de kapotte kachels.
0: Ja.
1: Dus het moet eraf. Niet getreurd voor de fans. Ze mogen er nog wel live zingen, zeg maar.
0: Mee optreden. Oké, dat mag wel.
1: Maar, dus dat is wel leuk.
0: Oh, wat grappig. Nou, dan zijn we rond, denk ik, Tom, voor dit moment.
1: Ja. Zeker. Hey, zie ik jullie dit weekend nog bij de Pride?
0: Nee, ik heb dit weekend wel andere plannen. Ik ben niet bij de Pride. Jij bent wel, hoor ik.
1: Ja, zeker. Dat is toch hartstikke gezellig.
0: Ja.
1: En jij, Wouter, kom jij even lekker kijken.
2: Nee, ik heb ook al wat dingen... Ik heb echt, het klinkt als excuus, maar ik heb al dingen staan. Ja.
0: We zijn er wel voor Afrotros trouwens, hoor. Hangen we eruit, zeg maar.
1: Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Ik ga er ook lekker breed uithangen daar. Ja. En dan komt het hartstikke goed. <die jongens.
0: laughs> Ik ga even terug te komen op Madonna. Ik ga Madonna niet draaien, Tom, om hem even rond te maken. Maar ik ga wel een liedje van haar in de mix door MC Micro en DJ Sven draaien. Die ken je wel, hè? De Holiday Rap.
1: Ja, heerlijk. Ik zou lekker blijven hangen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Helemaal mooi. Mooie dag en een goed weekend. Geniet van de Pride.
1: Hoi.
0: Onze Tom Goder hier met de laatste entertainment news. Ja, deze die komt nu wel mooi uit met dit mooie weer. De Holiday Rap.

0: Klein.
1: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Ja, 06 Roulette. Met wie of wie aan de lijn, beste Wouter?
2: We hebben aan de lijn Danielle uit Arnhem.
0: Danielle, hallo.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je werkt op de bus in het openbaar vervoer, lees ik.
3: Ja, dat klopt.
0: Wat leuk. Zit je nu ook op de bus of heb je een dagje vrij?
3: Nee, ik moet zo direct gaan werken.
0: Zo direct. En weet je al welke lijn je dan hebt? Heb je een vaste lijn of zie je dat bij aankomst op je werk?
3: Allemaal verschillende vandaag.
0: Ja, allemaal verschillende? Maar, ja. En dan toch de vraag, zit je dan op de trolley?
3: Ja, zeker.
0: Ja, want Arnhem heeft de trolleybus nog steeds.
3: Ja, dat klopt. Dat
0: ja,
3: klopt.
0: De trolley, en dan moet je even uitleggen, want misschien mensen die dat nooit gezien hebben. Want wat is een trolleybus?
3: Die wordt voortgedreven door stroomstangen aan de bovenleiding.
0: Ja, een beetje als een tram.
3: Ja,
0: maar,
3: een beetje.
0: Een beetje, oh, een beetje. Niet helemaal. Ja. Maar het ziet er wel zo uit natuurlijk, met die rails die boven de weg hangen, daar in Arnhem. Maar als je nou een beetje van het parcours afwijkt, want soms misschien moet je een beetje door manoeuvre even, dan zit je altijd vast aan die stangen?
3: Ja, tenzij je die stangen eraf haalt.
0: Ja, oké. Okay. Maar stel dat je een keer, komt het wel eens voor?
3: Ja, dat komt zeker wel eens voor, ja.
0: Maar hoe doe je dat dan? Moet je dan met een hendel de stangen loshalen?
3: Ja, je kan het in de bus doen.
0: Ja.
3: En met de bussen die we nu nog hebben, moet je ze wel handmatig weer aan de bovenleiding zetten. Dus dan moet je uit de bus.
0: Dan moet je uit de bus. Zo.
3: Ja, dat is wel een dingetje.
0: Ja, dat is het zeker. Nou, leuk Danielle, wat een mooi werk heb je.
3: Ja,
0: en Arnhem is een prachtige stad, is het ook. Dat is het.
3: Ja, vind ik ook, ja.
0: Ja, ja. En heb je dan op het busje wel ook de radio aanstaan of mag dat niet?
3: Ja, het wordt gedoogd om een oortje in te hebben.
0: Gedoogd?
4: Oeh,
3: ja.
0: Dat klinkt vrij streng.
3: Ja, maar het mag.
0: Oké, dat is mooi. Maar heb je ons dan aanstaan af en toe?
3: Zeker, altijd.
0: Oh, altijd.
3: Dan, ik de vind, hele dag door.
0: Nou, dat wordt nog beter. Dan heeft ze sowieso gewonnen. Maar is dan ook nog het cijfer nog in het...
4: Zeker, twee keer zelfs.
0: Twee keer acht. Nou, dubbel en dwars gewonnen Danielle, hoor, wat mij betreft. Gefeliciteerd, wij sturen even wat leuke prijzen op.
3: Dankjewel.
0: Okay.
3: Helemaal fijn.
0: Mooi dag en fijne dinsdag.
3: Ja, bedankt.
0: Dag. Het is bijna 9:00 op de dag van de vriendschap. Dacht ik even aan het goede doel. En vriendschap.
4: Vriendschap, ja.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
3: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
2: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
4: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
2: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Weet je, Wouter, ik ben sinds dit weekend ben ik een klein handeltje begonnen.
6: Een handeltje in stoelen.
5: Designerstoelen.
6: In designerstoelen.
5: Is toch ook wat?
6: Ja, dat is bijzonder.
5: Bizar nieuws, hè?
6: Even 80 stoelen inladen.
5: Ja, nou, die moeten toch ergens terechtkomen?
6: Ja.
5: Die staan straks ergens op een terras of die worden verkocht?
6: Ja, ergens op een of andere...
5: Op het dark web.
6: Ja, een veilingssite of zo.
5: Oh ja, dat... De A2 Eindhoven-Maastricht. Daar tussen Echt en Urmond heb je een vertraging door een onwelwording. 39 minuten.
1: Marcel de Vries. Toi, toi, toi.

0: en van Brabant naar Bordeaux.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ik ben wel benieuwd wat jullie gaan meemaken, want jij gaat over anderhalf week zoiets ga jij weg. Zoiets 2 weken?
2: Ja, kleine 2 weken.
0: Ja. Hoop dat die bosbranden dan wat aan kant zijn. Maar ja, dat zal nog wel even. We zitten midden in het zomerseizoen. Dus hoop dat ze dat wat de baas zijn. Maar benieuwd dat, wat je daarvan meemaakt onderweg.
2: Ja, ik eigenlijk ook.
0: Want je gaat met de auto, toch?
2: We gaan wel met de auto, ja.
0: Ja. Dus dan rij je niet van Brabant naar Bordeaux, maar.
2: Nee, van.
0: Iets meer dan dat.
2: Breskens naar de brand.
0: Wat?
2: Van Breskens naar de brand.
0: De brand? Naar de brand. Oh, de brand. Nee, ik denk al, dat is heel gek dat er in Spanje een plekje heet wat de brand heet. Maar,
2: Nee.
0: Uit de brand, in de brand. Maar bij Joret in de Mar.
2: Ja.
0: Joret de Mar in de buurt. Oké. Dan even wat historische feitjes. Want het is vandaag 30 juli. Het is wel leuk om nog even de geschiedenisboeken in te duiken. In 1898 drukt het blad Scientific America de eerste advertentie voor een auto af. De advertentie was van de Winton Motor Car Company uit Cleveland. En nodigde lezers uit voortaan hun paard te laten staan en de auto te pakken. Dat moet toch een bizarre tijd zijn geweest?
2: Ja, dat lijkt me wel. Want het is gewoon al eeuwenlang.
0: Gemotoriseerd vervoer.
2: Al sinds Genghis Khan reden ze al op paarden.
0: Ja.
2: En ineens zegt er een krantje, zou je niet beter de auto pakken?
0: Ja, de auto. En toen kwam dus de auto in opkomst. Waarvan mensen, dat is ook mooi, ik vind die video's altijd mooi, dat over de mobiele telefoon in de jaren 90.
2: Oh,
0: dat er dan wordt gezegd van, heeft u al een mobiele telefoon? Nee, daar heb ik nergens voor nodig. Nergens. En nu loopt iedereen met zo'n ding op zak.
2: Ja.
0: En sommige mensen zelfs met 2, als het nog om werk en privé gaat. Ja, dat is toch echt.
2: Ja.
0: Maar dat is, in elke tijd heeft dan wel weer wat, weet je wel. Met zo'n auto is mooi. Maar ik geloof echt, en dat denk ik echt, want ik heb op een tijdlijn nog wel op Instagram en zo, zie ik nu steeds vaker van die drones waar je in kan zitten. Een soort helikoptertjes.
2: Oh.
0: Maar dan de grote jongens.
2: Ja?
0: En die kun je dan die kun je dan besturen. En dan ga je dus door de lucht. Ik denk echt dat dat gaat gebeuren.
2: Maar de eerste vliegende auto's komen van de band in China.
0: De vliegende auto's?
2: Ja, die zijn in productie.
0: Heb je dit gelezen toen je had gezopen?
2: Nee,
0: of,
2: nee, dit is echt.
0: Vliegende auto's?
2: Ja. De vliegende auto's zijn al, ze bestonden al, dus maar die moesten dan van landingsbaan naar landingsbaan vliegen.
0: Ja.
2: Dus echt een auto waar dan vleugels uitkomen, net als bij een vliegtuig.
0: Vroeger bij de Jetsons.
2: Exact.
0: Ja.
2: Maar nu zijn er dus echt met helikopterfunctie rotoren.
0: Een soort drone?
2: Ja, een soort drone, maar dan is het een vliegende auto. Die zijn ze in China nu proberen massaproductie van te maken.
0: Waanzinnig is dat toch?
2: Ja.
0: Zou je dat durven, denk je? Dat je eigen piloot bent.
2: Nee, weet ik niet. Ligt eraan hoe hoog je moet vliegen.
0: Ja.
2: Moet ik een vliegbevet hebben? Mag ik gewoon een parachute aan? Moet ik ook er komen te veel dingen bij. Laat iedereen maar lekker vliegen. Pak ik gewoon de lege snelwegen.
0: Okay. Nee, maar het is wel handig dat als je zegt van, schat, haal jij nog even een kistje bier? Dat ze. Daar gaat ze. Weet je. Ben zo terug. Tot zo! Dat is wel mooi.
2: Ja.
0: Ja. Krijg je een hele andere oprit.
2: Ja, dan krijg je met zo'n H erop.
0: Ja, met een H erop. Ja. Welke H moet ik hebben?
2: Ja.
0: Pak er maar eentje. In 1966 stond Engeland tegenover West-Duitsland in de finale van het WK voetbal in Londen. In de laatste minuut werd de gelijkmaker gescoord. Maar uiteindelijk won Engeland met 4-2 en behaalde hun eerste en enige WK-titel. En in 1971 landde de Apollo 15 op de maan. Aan boord van de maanlander bevond zich de Lunar Rover. Dat is een maanwagen waarmee de astronauten zich over het maanoppervlak konden verplaatsen. Waanzinnig, hè?
2: Ja, bizar, hè?
0: Ja, een beetje kart op de maan, zeg maar.
2: Ja, sorry.
0: Dat hebben ze gedaan.
2: Dat lijkt me wel geinig.
0: Ja. Maar hoe zit dat dan? Heb je daar, dat is vanwege de gravity. Kan dat daar rijden? Dan wordt dat aangetrokken door de maan. Want wij worden hier op aarde gehouden door de zwaartekracht.
2: Ja, ze wisten.
0: Maar is dat daar ook? Ik denk het wel dan.
2: Jawel. Want de astronauten die er gelopen hebben, die bleven daar ook op lopen. Ze konden echt gewoon stappen zetten. En ze konden wel hoger springen, maar dan werd ze uiteindelijk teruggetrokken. Dus er zit wel een dampkring omheen.
0: Of wel.
2: Een soort van, denk ik dan.
0: Nee, is het toch geen dampkring?
2: In ieder geval iets wat de zwaartekracht veroorzaakt.
0: Er moet iets magnetisch zwaartekracht.
2: Dus een magnetisch veld of zo dan.
0: Ja.
2: Maar dan gewoon minder sterk dan bij ons.
0: Fascinerend.
2: Moet kunnen. Ja, ik vind het fascinerend.
0: Fascinerend dit allemaal. Wij zoeken dit allemaal uit, dames en heren. Je hoort er niks meer van, maar wij zoeken het wel uit. Achter de schermen dit.

0: Goedemorgen.
1: De dag begint echt vroeg, maar wel...
0: Ja, maar wel met mooi weer. Het is nu nog zonnig. Later vandaag dan kunnen er wel wat buien voorkomen in het zuiden van het land. Temperatuurverschillen zijn groot. 22 graden aan zee en in Limburg 34.

0: uit Amsterdam.
1: Beetje flauw om te zeggen. Criss-cross Amsterdam met André Hazes en Tabitha. Ze komt uit Amsterdam. Het is 5:30. Zometeen hebben we een platenkoffertje. Oude meuk is leuk, Wouter. Prachtig koffertje. Heb je al een favorietje erin zitten?
2: Ja, C.
1: Ja, C?
2: C.
1: Oh, C. Ja, als een echte meezinger.
2: Ja, ja, ongetwijfeld C.
1: Oké, zometeen krijg je de koffer te zien in de app, in de NPO Luisterapp. En dan laat ik ze zo meteen ook even horen. Heb jij nog zin in een piratenplaatje? Want het is vandaag... Ja, ik wil wel eventjes nog iets draaien. Want het is Piratendonderdag.
2: Piratendonderdag, die valt tot nu toe best wel... is nog een beetje flauwtjes.
1: Ja, maar dat doe ik met opzet. Om toch dat verlangen, die hunkering naar die muziek wat groter te maken. Want zaterdag dan ga ik er dus even voor zitten. Want ik ben voornemens in mijn snikhete thuisbunker. Ja. De piratenschuur, om daar even te zitten. En iets langer dan een uurtje.
2: Iets langer, gewoon...
1: Ja, ik maak de zaterdag barbecue edition van. Want het is mijn, denk ik, laatste of één na laatste voor mijn vakantie.
2: Oh ja.
1: Ik moet nog een dikke week werken. En dan denk ik, ik pak deze zaterdag even mee. Ik heb voor de rest niet zoveel op de planning. Dan blijf ik even zitten. Dan voor iedereen die er zin in heeft.
2: Ja, lekker.
1: Nou, dus dat, maar vertel dit niet door, jongens. Want het blijft een piratenuur. Alles is strikt onder de radar. Maar heb jij nog zin in een piratenplaatje? Heb je heb jij een liefhebberijtje ergens in?
2: Heb ik een liefhebberijtje?
1: In dat genre? Is er een bandje of een ditje en datje wat je leuk vindt?
2: Ik vind speel die met mijn voeten, papi.
1: Oh, Lizzie.
2: Dat niet, vind ik altijd wel leuk.
1: Ja, ja. En wat dan meer?
2: Ja, ik zei net al, de warme bakker vind ik top. 7-6-5-3-4-8. Die precies.
1: Ja.
2: Vind ik mooi.
1: Is ook mooi.
2: Als het gras 2 kontjes hoog is.
1: Van Hydra?
2: Van Hydra.
1: Oh, maar daar is het wel. Wacht eens even. Als het gras, die ga ik er even bij.
2: Hondjes hoog is.
1: Ja, dat is wel een toppertje inderdaad.
2: Ja, die vind ik wel geinig. Oh, ooit is ergens bij een piraat gehoord. Het is altijd blijven hangen.
1: Ja, dat is een toppertje inderdaad. En ik vond het wel mooi. Vroeger hadden wij een weiland. Daar werd niet zoveel in gemaaid. Mm-hmm. Door de boer. Dus daar stond dat gras ook hoog. En dat deden wij als kind. Misschien heb je dat ook wel gedaan. Of misschien heb jij dat aan de andere kant van de radio wel eens gedaan. En dan met z'n allen daar gangen door kruipen. Dan heb je een heel gangenstelsel in het hoge gras.
2: Wat vet.
1: Ja, dat was nog niet in de tijd van de computers en zo en de telefoons. Dus dat was toen een... Ja.
2: Leuk.
1: Vet, hè?
2: Dat is heel vet. Heb ik nooit gedaan.
1: Nee. Ik doe het, maar doe je niet in de ochtend. Ik doe het nog steeds. Oh. Ja. Ja. In het gras zitten dan, hè? Ja.

0: Dit was Jeffrey Kuipers in Veel te lange nacht. Ik denk dan, ja, een zomerliedje moet wel toeters hebben. Dat heeft deze van Jeffrey Kuipers. Of is dat niet helemaal waar? Wat moet een zomerliedje hebben? Wat moet erin zitten?
1: Ja, wel een beetje trompet inderdaad, vind ik.
0: Trompet maar
1: ja, dat,
0: wel.
1: Als je nu... Hebben Cheerio's voelen zomernacht? Hebben dat trompetten ook...
0: Voelen zomernacht? Nee, ja, zeg het maar, ja. Nee.
1: Niet echt, hè. Het zijn meer van die bouzoekies.
0: Bouzoekies? Ach, er moet bouzoekies hebben.
1: Ja, dat kan ook wel,
0: ja. Ja, de bouzouki maakte de zomersound. Oké, dan zijn we rond, Wouter. 3:30. Zometeen nog de plaatkoffer. Gaan we zo meteen even laten horen welke liedjes erin zitten. Je kan alvast even een sneak peek doen en ook stemmen. De app die je daarvoor kunt en mag en moet gebruiken. Want het is maar één weg die naar Rome leidt. De NPO Luister-app. De zon die schijnt. Later vandaag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking wel toe. In het zuidoosten en oosten is later vanmiddag een kans op een bui. Lokaal kan het tot onweer of windstoten komen. Het wordt 26 tot 33 graden, nogal verdeeld vandaag. Komende nacht dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Later kan er in het noorden nog een bui ontstaan, 13 tot 18 graden in de nacht. En morgen komt het op meer plaatsen tot een lokale regen- of onweersbui. Temperatuur nog wel goed dan, 22 tot 30 graden, ook erg verdeeld. Files, twee stuks. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Urmond. 3 kwartier door een onwelwording. En de A12 Arnhem richting de grens. Daar word je door een grenscontrole even van de weg gehaald. En kost het je 10 minuten extra.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, met Django Wagner en Sineke. In de zomer.

0: zoals Jan Paparazzi altijd zegt, de hitmaker. Het is er weer tijd voor. Ben jij er klaar voor, Wout?
1: Ik altijd.
0: You are ready. We are ready. Tijd voor de platenkoffer, tijd voor de oude meuk. Want het is weer een lekker gevarieerd koffertje geworden. Al zeg ik hier zelf natuurlijk, ik preek weer even voor eigen parochie. ik heb in de koffer gedaan George Baker. En dan zonder de selection.
1: Oh, nou, hij was helemaal solo.
0: Ja, dit was solo. Solo, George Solo.

0: Onsbaar singeltje, als je deze ergens op zolder nog hebt liggen. Wasted Love.
1: Je hebt hem?
0: Nee, ik heb hem niet. Nee, ik heb hem wel op een LP staan.
1: Oké.
0: Ja, dat is ook mooi. Ik ben wel thuis, vind ik een LP'tje lekker. Want dan kun je namelijk, die zet je even op en dan heb je 20 minuten muziek.
1: Ja, dan hoef je niet de hele tijd heen en weer te lopen.
0: Dat,
1: ja,
0: dat.
1: Slim.
0: Ja. Keuze B, daar hebben we een zomersliedje van Circus Kusters.
2: In de zomer, zijn alle zorgen mooi voor morgen in de zomer. Dat is de tijd.
0: In de zomer. Ja, zo niks aan de hand. Niet dit,
1: dit had zo'n Bassie Radio nummer kunnen zijn.
0: Dat is het ook een beetje.
1: Met dat effectje er nog eens. Zo.
0: Oh, die hoor ik even niet. Waar zit die?
1: Ja, net na zomer.
0: Net na zomer. Okay.
2: In de zomer, zijn alle zorgen mooi voor morgen in de zomer.
1: Hoor je hem?
2: Dat is de tijd dat
1: hij zat net na zomer. Hij zat...
0: Is het een hoog geluidje? Ah, dat is je heel hoge. Dan is het voor mijn gehoor niet meer...
1: Ja?
0: Dat denk ik. Ik hoor hem namelijk even niet.
1: Oh.
0: Nou, ja. Aan de andere kant, we hebben hier in de studio hebben we af en toe een piep zit ergens.
1: Die hoor je heel goed.
0: Die hoor ik dan wel weer. Maar ik heb nu thuis ook... ga even tussen de platen koffer door. Ja, nog even keuze C snel. Malle Babbe, Rob de Nijs. Hoeft geen introductie. Stemmen en toch? Stemmen doe je in de NPO Luisterapp. Ja. Ik wilde zeggen, ik heb thuis nu... Ik denk namelijk dat ik last heb van een steenmarter.
1: Een steenmarter?
0: Ja, steenmarter. Dat is een beest.
1: Ja.
0: En die zit dan onder je dak. En ik heb daar nu apparatuur voor. En dat zendt dus ook een ultrasonisch geluid uit.
1: Oh ja, net als wat je bij katten kan
0: doen.
1: Ja,
0: maar dit is ook voor katten en
1: en steenmarters.
0: Dieren. En steenmarters, inderdaad.
1: Maar die zit onder jouw dak, dan zit die praktisch op je bed.
0: Dat denk ik. Ja, ja, klopt. Ja.
1: Want jij slaapt, dat vertelde je vanochtend, je slaapt onder je dak.
0: Direct onder het dak. Maar ik hoor hem nooit, maar ik heb wel eens een indringende geur. En dat is niet mijn was die ergens in de hoek ligt of iets dergelijks. Nee, ik ben wel wat dat betreft een schone jongen. Maar en nu heb ik die apparatuur en nu heb ik niet meer last van die geur.
1: Hé, hey. Nou,
0: dus
1: dan,
0: ik denk wel dat het helpt.
1: Dan had je last van een steenmarter.
0: Ja, denk ik.
1: Die beesten stinken als de hel.
0: Ja, het zal.
1: Als een soort fretten zijn dat toch?
0: Ja, dat lijkt het op, ja.
1: Ja, dat stinkt.
0: Ja?
1: Zo'n penetrante lucht komt eruit.
0: Ja.
1: Ja, vreselijk.
0: Hebben die beesten dat?
1: Van die fretten en van die steenmarters, ja.
0: Die hebben zelf dat... Ach, nou
1: ja. Dragen ze mee.
0: Nou, ik heb de apparatuur nog mooi aanstaan. Ik heb ook sindsdien geen kat meer in de tuin gehad. Dat is ook wel handig, dus hartstikke mooi. Win-win situatie. Ik heb hier nog een verzoekje van Sean. Die zegt, goedemorgen Marcel. Zou je misschien voor alle Dickie Woodstock festivalgangers in Steenwijkerwold even een liedje draaien van Brigitte Nijman? En dat is leuk, want ik was Brigitte niet vergeten, maar het was wel een beetje naar de achterkant geraakt.
1: Oh ja.
0: Zo'n ontzettende aardige dame is dat. Stemactrice ook. Heel veel leuke stemmetjes kan ze doen voor cartoons en dat soort dingen.
1: Leuk.
0: Maar ook goed zangeres. Heel leuk om dit even te draaien. Sean, dankjewel voor je aanvraag, man. Om haar weer eens even op het podium te hijsen. De mooiste dag.

0: je de keuze had. Nou, als ik de keuze had, dan wilde ik het lijf van Thomas.
1: Zo, ja.
0: Ja. Wasbordje. XL. Niet normaal wat een lichaam die heeft, hè?
1: Nee, dit zou ik ook wel een keuze voor maken.
0: Jawel, hè? Ja. Maar ja, in principe hebben we dat zelf in de hand, Wouter.
1: Ja, is ook zo. Maar hebben we dan de motivatie? Tenminste, ik heb daar de motivatie niet voor. Nou. Jij wel, want jij fietst 90 kilometer.
0: Ja, maar van fietsen krijg je geen wasbord. Nee, maar krijg je dikke kuiten krijg je ervan.
1: Ook leuk.
0: Ja, ja, ik heb voeten als beton. Als heipalen, zeg maar.
1: Als heipalen.
0: Daarboven is het allemaal een rommeltje, maar mijn benen die doen het prima, wat dat betreft. Ja. En Gordon ook, hè, die heeft ook... wel knap dat hij dat heeft opgered, hoor.
1: Zo, ja. Ja, respect.
0: We hebben natuurlijk de foto's nog niet gezien. Hij komt dan in de Men's Health. Is dat,
1: in de Men's Health, ja, ja, klopt. Volgens mij gingen die foto's worden binnenkort deze week of zo gemaakt.
0: Volgens mij gisteren. Dacht ik. En, maar ik zag hem wel in een t-shirtje. Dacht ik, zo, heeft dat toch opgered. Dat vind ik toch knap.
1: Ja, knap, hoor.
0: Kun je zeggen wat je wil, maar dat... nee. Respect. Dan nog heel snel even naar het koffertje. Nog 4 minuten voor... Wasted Love van George Baker. Als je hier zin in hebt, dan stem je op keuze A in de koffer...

0: dan is het Rob de Nijs en Mannen Babben. Je kan stemmen nogmaals in de NPO Luister-app. Ga ik zo meteen nog even Likkepep draaien met Circus Stem. Maar eerst Leven de Lol, Ed Nieman.
1: De

0: Dit waren de boys van Likkepep en de Circus Tent. Het zijn die liedjes kort, Wouter. Niet normaal, zeg.
1: Vliegen voorbij.
0: Ja, en dit programma ook, want het is alweer bijna 10 uur. En we doen nog eentje. Nog eentje met de meeste stemmen uit het platenkoffertje. Nou, by far.
1: Ja.
0: Want?
1: 65% van de stemmen.
0: Voor?
1: Rob de Nijs. Malle babbe.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Wouter, dit is een lekker uitswingetje zo, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja, dan is het op naar je vakantie, man.
1: Hè? Ja.
0: Heerlijk, kunnen uitkijken. Want Wouter is voor het laatst, dames en heren, wij spreken je snel weer, denk ik, Wouter. Toch, na augustus ben je gewoon ergens hier wel weer.
1: Oh, dan spring je wel eens weer rond jou, hoor.
0: Helemaal goed. Nou, bedankt in ieder geval voor de afgelopen bijna 3 weken.
1: En jij bent ook
0: heel gezellig.
1: Ik vond het ook heel gezellig.
0: Zometeen na 10 uur het blijft hier ook gezellig, want zometeen is Lucas er. En die gaat, op volle toeren gaat Lucas. En waarom allemaal vanmorgen, dan spreek ik je weer, want ik ben er morgen wel. En jij een fijne vakantie, Wouter.
1: Ja, de groeten. Dikke doei, dikke doei, dikke dikke doei doei.
2: Dikke dikke doei doei. Apro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is er nog schade aan de vangrail. Er zijn grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over. Lucas van

zaterdag 24 oktober staat hij in de Martini Plaza in Groningen. En op 6 november gaat hij een optreden geven in de AFAS Live in Amsterdam. Je hoorde met tranen gelachen met daarvoor Wesley Bronkhorst en Amalia. Keetje van harte welkom bij Emily op volle toeren voor deze donderdag 30 juli. Emily nog even lekker met vakantie. Lucas hier met de beste muziek van eigen bodem. En natuurlijk zwaaien we de heren weer uit. Ze staan in de deuropening. Mijn hand gaat omhoog. Ik wuif hem heen en weer voor Marcel en Wouter. Morgen zijn ze er weer voor alweer de laatste van deze week. Dan gaan we alweer richting het weekend, lieve mensen. Heerlijk. Leuk dat je luistert. Zometeen heb ik Gerard Joling voor je met Ga je met me mee. Ook Anita Meijer komt eraan met Why Tell Me Why. En nu weer...

laatste is er dit jaar weer bij, hè? Bij het muziekfeest van het jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. 3 edities dit jaar. Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag. En Anita Meijer zal ongetwijfeld dit liedje ook gaan zingen. Haar allergrootste hit. Why Tell Me Why. Daarvoor hoorde je Gerard Joling. Ga je met me mee. En je hoorde Kido van der Graaf. En ciao, doei, adios. En dit zijn Danny Vroger en Mickey van Wijk.

0: Emily op volle toeren met Senna en Dronken van de Liefde. En daarvoor nog Knipperlicht van Danny Vroger en Mickey van Wij. Mocht ik iets voor jou kunnen draaien, laat het vooral weten. Via de NPO Luisterapp is je favoriete plaats van harte welkom. Tom die meldde zich juist. Hij wil heel graag...
1: René Schuurman!
0: Horen. Dit is Later Zon in jou.

0: Nederlandstalige muziek. In dit geval hoorde je een echte klassieker van Mouth & McNeil. Ik zie een ster daarvoor de bankzitters en multimiljonair. En speciaal voor Tom draaide ik René Schuurmans. En laat de zon in je hart. Want ja, op deze tropische donderdag willen we natuurlijk ook heel veel zonnige en zomerse muziek. Dus kom maar door met je ultieme zomerplaat. Ga ik hem zo meteen hier op je radio voor je draaien.
1: We gaan hem doen.
0: Hier is Mart Hoogkamer. Ter voor de bankzitters.

0: laatste die was van mij, hè.
1: Het is zomer op je radio.

snel top 25, deze van Robert van Hemert. Je hoort de Zandloopster. En Mart Hoogkamer daarvoor met Ik ga zwemmen op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. NPO Sterren NL Radio komt uit je speakers. Met Marco Borsato, Davina Michel en Armin van Buren. Hoe het danst. Sleutel.

En Jan rijdt met je mee. Jan Paparazzi hoor je iedere maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7. Met het klimaatneutrale lifestyle magazine De Jan Paparazzi Show. Je hoort de beste muziek van Nederland, de Nederpop klassieker van de dag en een vergeten plaat in 6:30, 7:30. De Jan Paparazzi Show. Iedere maandag tot en met donderdag van 4 tot 7 op NPO Sterren NL.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Wel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En daar doe je dan een kwartier langer over.
0: Lucas van Leeuwen.
3: Nou, zeg eerlijk, een klein...

0: Klein Orkest, het anagram voor Klorkenstein. En dat was dan weer de artiestennaam van Harry Jekkers. Harry Klorkenstein, die je ook kent van O.O. Den Haag. En deze band heeft zoveel goede liedjes uitgebracht. Laat mij maar alleen onder andere, maar ook deze hele fijne. Over de muur hoorde je op SterrenNL Radio. Ik heb Justin de Wild voor je klaarstaan met Cheerio. Deze ochtend weer de meest aangevraagde plaat, want zowel Rob, Patrick, Tijmen als Laura wilden hem horen. Hij komt eraan naar John de Wever en jij wel.
1: Een verloren lied.

0: het gisteren al even met je over zomerhits.
1: Zomer, Sterren NL, jouw nummer 1.
0: En dan met name de zomerhit van 2026. Want als we echt sec naar de cijfers gaan kijken, dan heeft hij de allergrootste te pakken. Justin de Wild en zijn Cheerio. Maar we gingen gisteren even een klein lijstje samenstellen van liedjes die toch ook wel die titel zouden kunnen krijgen dit jaar. Het voelen

26 op muzikaal gebied, op Nederlandstalig muzikaal gebied moet ik eigenlijk zeggen. Mocht je zelf ook nog zo'n tropisch liedje hebben, zo'n liedje waarvan je denkt, nou, die past wel in de show van vandaag, meld je even via de NPO Luisterapp. Ga ik mijn best doen om hem zometeen aan je te laten horen in dit radiofeuilleton. Emily op volle toeren.

0: Zometeen hier Marco Schuitmaker, Donnie en de Turfy Gang met Snelle Jelle. Eerste act Duinemunnik en de kapitein, deel 2.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein duurt er 10 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk een kwartier verdraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 minuten verdraging.
1: Lucas van Leeuwen. Alle

je vakantie is, naar je werk of thuis lekker op de bank of in de tuin. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalig muziek. Je hoorde Emma Heesters en Rolf Sanchez met Paul Vidarte. En daarvoor Tino Martin en Jong en Dom.

Een tijdje terug heb ik een speciale radio-uitzending hier op SterrenNL Radio gemaakt met liedjes met alleen maar meisjesnamen in de titel. En als je ze dan een beetje op een rijtje gaat zetten, dan zijn het er best wel wat. Jobke van Dobberburg en Roeland Belen onder andere met Lotje. Laura van Jan Smit. Rosanne van Nick en Simon. Cecilia van Vincent. Amalia van Wesley Bronkhorst. Nou, noem ze maar op. Je kunt er echt uren mee vullen. De komende 7 minuten ga ik ook vullen met liedjes met meisjesnamen in de titel. Want zometeen hoor je een andere van Nick en Simon. Dat is Julia. En nu is Nederpop van de bovenste plank met VOF de Kunst en Sweet.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar duurt er 20 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Delemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54. Voor Ommen kan dat via de U55.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Tijd voor een vers kopje thee met Donnie en René Vroger. Bon gepakt en vrijgezel van de goede vriend van Janneman, Jan Paparazzi, Benny Nijman.

Haar nieuwe single komt eraan. Er hangt iets in de lucht. Het is Amore. Ook muziek van Jeroen van Zijlst uit The Cats, Wesley Klein en nu Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Goed.

0: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Dat was een hit van Hans de Boy. Ik heb het al vaker gezegd de laatste periode. Want hij woont tegenwoordig op Malta omdat het daar goedkoper is. Ik kan me er niks bij voorstellen. Ik bedoel, als je uit Feyenoord komt en je gaat dan naar Malta omdat het daar goedkoper is. Daar snap ik helemaal niks van. Het gaat over Hans de Boy.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook al vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder heb je 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Os tussen Renkum en knooppunt Valburg 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan naar de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot een ongeluk op de N48... In beide richtingen is de weg dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54 en richting Ommen over de U55. En dit gaat waarschijnlijk tot 6 uur vanavond duren.

Duits scoort op dit moment samen met Lange Frans in de Sterren NL Top 25. Check vrijdag die lijst, morgen dus tussen 2 en 4 met Janneman. En je weet precies wat er gebeurt met de hit van Frans en van Frans. Dit was Altijd te laat naar bed en Yves Berendsen met Emma Heester. Superliedje is dat, Alleen met jou.

0: show kan niet met of zonder jou bij Sterren NL. En Antoon, nieuwe single heet De Enige. Wat een goede plaat is dat. Lekkere disco-beuker. En over disco gesproken, zometeen heb ik Liberation of Man voor je met Love is Under Control. Vandaag de vreselijk foute discoplaat.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

steeds dichter bij de top 3 om 3 hoogtepunten in de show elke dag. De 3 grootste en populairste hits van deze dag. In dit geval donderdag 30 juli 2026. Je hoort de top 3 om 3 zometeen na 3 uur. En na het goede doel. Eenvoud.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam. Daar wordt de tunnel onderzocht, de Benelux-tunnel. Daardoor 5 kilometer file en 10 minuten vertraging, want één tunnelbuis is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Rechterrijstrook is dicht. Aansluitend heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit de Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht, de weg Breda-Eindhoven bij Oorschot. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar, want er staat een kapotte vrachtauto. Richting Eindhoven kan je omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2.

0: scheelt flink, zeg maar. Robert van Hemert vinden we vandaag op nummer 3 met Zandloopster. De ex-paradeplaat van Jeffrey Kuipers is voor het eerst te vinden in de top 3 om 3. Veel te lange nacht. Alleen er is één track die maar niet veranderen wil. Hij wil niet weg, hij wil niet weg. Hij zegt tegen zichzelf, ik heb de smaak te pakken. Ik blijf gewoon staan op nummer 1. Natuurlijk, Rutger van Barneveld.
1: De top 3 om 3. Nummer 3.

Zo heet hij, perfecte recept van Bram Bongers. Onze vrolijke vriend uit Limburg. Met hit nummer 2 voor Bram en Samuel Welten met de bankzitters. Uitslover bij de nummer 1. Zometeen hoor je vanaf...

middag is, want je hoorde Jan Smit, Alain Clark en Glenn Faria met Ik Wil Slapen. En we gaan door met slapen, want hier zijn Thomas en Paul, oftewel Agda en Munnik, 8, 9 en 10 december in de Ziggo Dome in Amsterdam. De jaarlijkse, zeg maar, reunieconcerten, dat is het eigenlijk. 8, 9, 10 oktober in de Ziggo Dome. Agda en Munnik, Laat Me Slapen.

0: AVRO TROS presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
1: De nummer 1
0: in Nederlandstalige muziek. NPO.
2: Dat de liefde nu over is, ja, doe het dan. Ga maar dan. Jammer dan.
0: AVRO TROS presenteert de nummer 1.

Bij SterrenNL een collega die jaren geleden bij de release van Ons Moeder Zenog van Jan Biggel zeide, gaat nooit een hit worden, is verschrikkelijke plaat, wordt nooit iets. En toen was het carnaval een paar weken later en toen zag ik diezelfde persoon, zeg maar, gewoon de Polonaise lopen op beeld. De Polonaise lopen op deze plaat. Beste vrienden.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Zaandam. Staat een kapotte auto in de weg. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug een kwartiertje vertraging. Rechte rijstrook is dicht. En er is ook 1 rijstrook dicht van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd vanaf Venray Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging.
1: Jan Paparazzi.

0: kuit maken.
1: Ja, vanavond gaan we loes toe. En morgen word ik wakker zonder doekoe.
0: Ray Benjamin.
2: Jij en alles wat ik wou. Meer dan ik ooit durf te dromen. Ik moet voorkomen, jij.
0: En deze week is Tinto de Verano van Joey Nicolai.
3: Sterren

zit iets verslavends in, hè? Dat herhalinggevoel, dat ritme, dat is mooi. Joey Nicolai, aardige gast. De plaat gaat morgenmiddag binnenkomen, uiteraard in onze top 25. Morgenmiddag tussen 2 en 4. Daarvoor hadden we Marlane, die zong We gaan los vannacht. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Ik heb al heel tijd niks van hem gehoord, maar ik hoop dat ze ook een keer een nieuwe plaat uit gaat brengen. Want het is al te lang geleden, Marlane. We draaiden ook nog Likke Pijp en de Circus Tent, de nieuwe single van The Boys. Likke Pijp uit Volendam en omgeving. En daarmee is het allemaal officieel geopend hier op donderdagmiddag, de Jan Paparazzi Show. Kan ik een leuke plaat voor je draaien? Heb je wat leuks meegemaakt vandaag? En dan bedoel ik niet een botsing of een valpartij met de fiets, terwijl je geen helm op had. Oi, oi, oi. Nee, een leuk iets. Heb je een verjaardag gehad? Heb je een diploma-uitreiking achter de kiezer vandaag? Heb je lekker twee gebakjes gegeten? Heb je lekker een nieuwe liefde bekend te maken? Het kan allemaal. Laat het even weten in de app van NPO. Luister hier bij Sterren Radio, de show van

daarna werd hij zo'n beetje gek van geluk. Want toen lag het succes aan zijn voeten in Nederland. André Hazes met een mooie plaat, een beetje verliefd. Alleen het gekke aan die plaat vind ik altijd, heb ik altijd gevonden. En ondertussen al een hele tijd, ondertussen al bijna 45 jaar, denk ik.

kennen online. Ze heet Yvonne en ze luistert ook naar Sterrenel Radio. Ze houdt van Nederlandstalige muziek. En zou jij voor haar André Hazes willen draaien met een beetje verliefd? Nou, ik hoop dat het allemaal aangekomen is, dat ze het gehoord heeft en dat het allemaal goed gaat komen. Online voor jullie, anno 2026, Wim.

wens ze alle succes. Hele leuke plaat. Knipperlicht heet hier. Daarvoor hadden we Guus Meeuwers uit de jaren 90. En ik wil je, blijf bij me. Hou van me. Een smeekbede. 4:15. Bijna. Zometeen Tol Hansen. In de show van Janneman. Maar eerst op bezoek een plaat.

Oostrom is dat. Dat is dan een zanger die... Ja, er zijn heel veel zangers in Nederland. Mensen denken dat bekende zangers natuurlijk. Die kennen we allemaal. Die hoor je ook de hele dag bij Sterrenel Radio. Maar Arjan Oostrom is daar zo'n jongen die al jaren bezig is. En echt een goed gevulde agenda heeft volgens mij. Maar nooit ergens top of mind is. Hij staat nooit ergens als hoofdact of als...

0: Limburgse Marlets. En het mooie verhaal over Alibaba. Even kijken, we kruipen alweer richting 10 voor 5. Tijd voor Tol Hansen vandaag. En Willem, die wilde graag deze horen van Tol Hansen vandaag. Willem uit Oegstgeest. Jan, kom kietel me, Jan, kom kietel me. Hier is Tol Hansen.
1: Op een avond in de mei, schat om 7 over 8, was er plots iets vreemd met mij. Of ik mijn bestemming vond, schoot mij de liefde in de kont. Ja, daar kan je plots mee zitten, en al lijkt het overbodig. Een man alleen, die redt dat niet, hij heeft daar een vrouw bij nodig. Niet zo dik, maar half zwaar, een rijk gezegeld

ik voelde mij gedreven en vroeg haar gelijk ten dans. Oh, mijn hart bonkte gemeen en zij bonkten op meteen. En dan ga je maar genieten van der mooie ronde ogen. Met mijn handen op ter heupen, die er niet bepaald om logen. Zij genoot, dat was te zien, van een piccolo of 10. Zo vertel je haar een mop en je lacht maar zelf hardop. Want het stuk dat lacht niet mee, je vertelt er nog maar 2. Die begrijpt ze ook al niet, maar het is en blijft de mooie griet.

je s'avonds naar het plein als pa en ma naar bed toe zijn. Het orkest heeft ingezet en de drummer slaat een roffel en speelt Kom, ik wil naar bed. Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te springen in haar blootje. En de baarman zijn gezicht staat op Gaan we nog niet dicht. Als dit seks is, beste mensen, kan ik mij wat beters wensen. En begrijp ik zeer beslist de weerzin van de feminist. Ook al is het nog zo stoot, zoveel te veel aan bloot slaat dood. Schiet jou de liefde in de kont, loop dan maar een straatje rond. De koude lucht die doet je goed, houd

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Wel een paar opvallende files. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk-Oost 10 kilometer file met een half uur vertraging. Want verderop is de weg dicht bij de Wijkertunnel wordt gewerkt. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar doordat de rechterrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer file. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Venray na een ongeluk. De vertraging daarvoor is al een half uur. Maar je moet dus omrijden, want de weg is dicht richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50.
1: Jan Paparazzi.
4: Nou, even...

0: Hey, dit is Jeroen van der Boom en dit is de Jan Paparazzi Show op Sterren NL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait de plaat van Jeroen van der Boom.
1: Ja, of je draait van Dave Vroger.
0: Of van Frans Bauer. Of van Gerrit Joling, dat zou ook leuk zijn. Of je draait de plaat van Gordon. Nou, je mag zelf kiezen. Joe!

Hey, kijk voor je man, of heb ik soms iets van je aan? Kijk maar liever naar jezelf. Zelf drink jij toch ook geen volle melk?

Ik in deze tent drijft van het sentiment. Als je wilt weten wat me scheelt, ik kan de waarheid niet meer aan. Laat me klinken, laat me drinken, laat me als ik laveloos wil zijn.

Een paar dagen geleden in de app van NPO Luister. Dat was het drinklied. De Jan Paparazzi Show. Daarvoor hadden we Pascal Redeker en de badkamerkraan met onze top 25. En zometeen ga ik op bezoek draaien Marco Borsato met Je zit op rozen. Die plaat is aangevraagd door Willy van

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16. Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten oponthoud doordat de rechte rijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A73. Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk bij Venray. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging voor de afsluiting. Je kan dus maar beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ernstig ongeluk op de N48, de weg Ommen-Hogeveen. De weg is altijd nog dicht tot half negen vanavond naar verluid. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de afsluiting in beide richtingen. Richting Hogeveen wordt je omgeleid door de borden te volgen met U54. De andere kant op staat de omleiding richting Ommen aangegeven met de borden U55.
1: Jan Paparazzi.
4: Donderdagavond even na 6 uur. Daar was geen woord Italiaans bij, dames.

Vergeten, daarvoor de nummer 7 uit onze top 25, Tour de France. Hey Fransie, van de top aan het deal, Frans-Duits met lange Frans en een andere Frans. Nee, Frank was het, Frank van Etten, niet Frans van Etten, Frank van Etten. En dan gooide even de deur dicht, maar nou, oké dan. Donderdagavond, ik vraag me af, hoe zou het toch gaan met...

0: voor de muzikale held uit Hillegom, Dirk Meelwijk en zijn klassieker Vier Zomers Lang. En daarvoor hadden we Route du Soleil van Bolly Bolly Bolly. En dan gaan we van Vier Zomers Lang naar een andere zomerplaat vandaag op deze donderdagavond. Een plaat met als titel Hey Hey, het is zomer. Tijd voor half zeven, half zacht met een plaatje uit mijn eigen collectie. Een plaatje van een Vlaamse zanger. Jullie weten, ik heb altijd een grote voorliefde voor de Vlaamse charmezangers. Willy Sommers, Wil Tura, deze man, Luc Bral, niet te vergeten. De Elegasten, er zijn er heel veel waar ik ontzettend fan van ben. En Luc Bral is een man die nu vandaag aan de beurt is. En die is overleden een paar jaar geleden op 4 september 2020. Hij werd geboren in Drongen in België op 1 februari 1949. En hij was een Vlaamse zanger. Hij was kunstschilder en kleinkunstenaar. En hij heeft best een bijzonder leven gehad. En ook wel een beetje een triest leven eigenlijk. Ja, we kennen hem eigenlijk in Nederland alleen van de grote hit Hallo, hier ben ik dan, dag mensen op het plein. Die draaide ik begin van de week nog in de Jan Paparazzi Show. En toen kwam deze plaat in 1974. Hey, hey, het is zomer. Die deed bij ons eigenlijk helemaal niks. Ondanks een heleboel airplay op de toenmalige zeezender Radio Mi Amigo. Maar het werd geen hit voor deze man. En ja, hij heeft een beetje een typische carrière gehad, deze Luc Bral. Hij studeerde in 1972 af aan de Antwerpse Kleinkunstacademie. Dus in die hoek moet je het zeg maar zoeken. En toen maakte hij de plaat Hallo, hier ben ik dan. Geproduceerd door Jack Jersey, Jack de Nijs. En daarna was het eigenlijk een beetje afgelopen. Want de plaat die ik zo meteen ga draaien werd geen hit. En het gekke is, hij is vertrokken uit België, deze man, eind jaren 70, toen het allemaal niet meer lukte. En hij heeft jarenlang, echt jarenlang, gezongen als straatzanger in Parijs en in Londen. En hij zong ook nog allerlei andere liedjes van allerlei artiesten. En hij was ook nog verdienstelijk kunstschilder, tekenaar. Straatartiest, zeg maar. En de laatste jaren kwam hij toch weer terug in België. Zijn laatste werkzame en levensjaren kwam hij terug in België. En woonde hij in woonzorgcentrum Sint-Amandsberg bij Gent. En daar is hij ook overleden in 2020. Ja, dus ook straatzanger geweest, kunstschilder. Heeft het eigenlijk nooit kunnen vinden. Sommige mensen hebben dat. Daar heb ik verder niks over te zeggen. Ik ga gewoon de plaat draaien. Ik vind het jammer, want het is een hele leuke plaat. Lekkere, vrolijke plaat. Die past bij het weer van vandaag op deze donderdagavond. Uit mijn eigen collectie. Luc Bral uit 1974. De Vlaamse kleinkunstenaar. Voordat hij ging zwerven door steden als Londen en Parijs voor een aantal jaren. Ongelooflijk, hè? Wat een leven is dat dan. Hey, hey, het is zomer. Vandaag dus in de dagelijkse radiorubriek.
1: Half zeven, half zacht.

is mand. Dus vol kantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten.

Ook het einde van Grat Dame, na nee, na na na. En deze plaat mag uiteraard vanavond ook niet ontbreken. De nieuwe single van Romana.

0: Weer draaien volgende week. Nou, misschien morgen ook al in de top 25 als tipnotering. Romana en Ik Droom van Jou. Goeie plaat. Ja, ik blijf dat een fantastische plaat vinden. Ik weet het niet. Die energie, die tekst, dat spreekt mij allemaal aan. Lieve luisteraars, het is bijna 7 uur. Ik moet er als de solo hier vandoor. We gaan de Bietenbrug op voor de donderdag.
1: Ja, het is voltijd gevlogen.
0: Dat kan je wel zeggen vanaf een uur of 4. Klimaatneutraal.
1: De show van Janeman.
0: En uiteraard ook duurzaam geproduceerd in deze radioshow.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

met een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

zo 5-6 uur later. Hey. Mijn papa zit de mol voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de pot. We geven geen. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
3: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
2: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Avro Tros presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar. Die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
2: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Check. Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.